0: Bye-bye.
1: Dit is Top, your summer beat.

0: Dit is Top.
1: Het is 6 uur.
2: En het ochtendnieuws beginnen met een update over de brand in de Hoge Venen.
1: Ja.
2: Serafien Smits, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Het vuur brak vrijdagmiddag uit. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Journaliste Louise Buket.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
3: Bij de brand is al 3000 hectare natuur verwoest. In de VAR in het zuiden van Frankrijk is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak uit op 21 juli. In totaal werden 11.000 brandweerlieden ingezet. 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden en tientallen huizen raakten beschadigd. Bij de brand is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede groepsmatch. Spanje en België staan samen op kop met 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en zo'n 20 graden.
0: Dit is Top! Jeroen en Koen.
1: Het is wel een goed systeem. Zo de beste 2 die gaan naar de volgende ronde. In ons geval is dat duidelijk toch anders gelopen. Goedemorgen.

0: ik probeer daar een Nederlands woord in te ontdekken, maar het is mij nog niet gelukt bij die Google. Maar het klinkt zo Nederlands.
1: Maar het was,
0: heb jij iets ontdekt?
1: En we hebben dat toch, dat was maandag, ik heb dat gezegd maandag, natte poepen.
0: Natte poepen, ja. Ja, maar poepen. En dat is geen echt woord natuurlijk.
2: Poepen,
0: en ik luister ook niet altijd, Koen, maar dat wist je al. Natuurlijk.
1: Ja, dat is juist.
0: Ja. Ja, ze zijn er weer hoor. Die twee, goedemorgen, welkom.
1: Hallo. Goh, ik heb er gisteravond ingehangen. Is dat duidelijk als ik
0: heb
1: dat zeg?
0: Heb je er ingehangen?
1: Is dat duidelijk als ik zeg, ik heb er gisteravond...
0: Ik denk dat de meeste mensen weten wat je bedoelt, ja.
1: Goh, ik heb een halve fles binnengekapt.
0: Koen,
1: jongens,
0: en geen spuitwater neem ik aan.
1: Nee, het gaat niet goed met mij.
0: Nee?
1: Pas op, ik zeg nu een halve fles.
0: Wacht, een paar vragen. Welke drank?
1: Een roséwijn.
0: Een rosé.
1: Ja, dat is voor de...
0: Ik zou het begrijpen mocht het nu een zwoele zomeravond geweest zijn, maar dat was het niet.
1: Dus nee.
0: Tweede vraag, de omstandigheden.
1: Omstandigheden waren gezellig.
0: Ja. Krijgen we niet meer dan gezellig?
1: Maar ja, wacht. Nee, maar weet je wat het ook is? Ik zeg nu een halve fles en dan de mensen, amai, die mensen dan de drank.
0: Ja.
1: Maar ja, dat zijn twee glazen, hè.
0: Ja.
1: Maar een halve
0: maar
1: fles.
0: Maar hij wou het een beetje spectaculairder laten klinken. Een halve fles. Maar goed, de tweede vraag is nog steeds niet beantwoord. De omstandigheden. Zijn uw zaken niet zo ook een antwoord, natuurlijk.
1: Ja, maar ik vind dat zo.
0: Ja, nee.
1: Okay. Dat zijn uw zaken niet, voilà.
0: Voilà, mooi. Ja. Was het met voorbedachte raden? Nou, je denkt van, ja, nu kan ik er toch eens goed in vliegen. Of was het door de omstandigheden zo gegroeid?
1: Ja, dat weet ik. Het is niet dat je zegt van, kom, ga mij een halve fles nemen.
0: Soms kan je die intentie hebben, hè. Vanavond gaat men een keer goed zat zuipen, hè.
1: Ah, nee, dat was niet. Dat zal voor volgende week zijn, denk ik.
0: Ik heb dat zinnetje, want je gaat toch niet meer vertellen. Dus ik kom met een ander verhaal. Dat zinnetje heb ik ooit eens gehoord uit de... Ik kan geen namen noemen.
1: Nee.
0: Uit de mond van iemand. En ik vond dat zo onbeleefd toen.
1: Wat zei die?
0: Ja, die was namelijk te gast op een huwelijksfeest.
1: En die zei...
0: En die zei dus, vandaag gaat mij een goed zat zuipen. En dat was ook ze met de intentie, het gaat mij niks kosten en hoppa.
1: Ja, maar dat snap ik wel. Ja. Want die mensen heeft...
0: Ik snapte het ook, maar ik vond het toch beleefd.
1: Ja, maar
0: want
1: wacht.
0: Want ik ga op kosten van een
1: Nee, zo moet je dat niet bekijken. Nee? Die mens heeft een cadeau gekocht van 150 euro.
0: Ah ja, dat moet eruit.
1: En dat moet eruit.
0: Dat moet opbrengen.
1: Dat is...
0: Oké, de bad touch toch een beetje, hoor. Sweat.

0: om te leven in de bloemetjes zetten. De Bloodhound Gang. Ik heb er niet zelf voor gekozen. Hè. Jij bent hier mijn getuige. Het is niet dat ik dat plaatje zelf kies. Hè.
1: Nee, dat mag eigenlijk niet. Nee, voilà. Jij moet gewoon spelen wat er in jouw playlist staat. Ja, nou, mensen, ik leg wel je baas.
0: Dat is een hardnekkig misverstand dat wij de muziek kiezen. Soms krijgen we complimentjes voor de muziek. En dan denk ik,
1: dat is nu het enige waar je geen compliment moet overgeven.
0: Voilà, we hebben daar niets mee te maken. Jij daarentegen...
2: Het BV Weetje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Kan wel af en toe een accentje leggen door bijvoorbeeld het BVW'tje te kiezen.
1: Het enige wat je dan hoeft te doen is de Topradio BE-app erbij te halen.
0: Ja.
1: En gewoon sturen wat jij wil horen. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, of een keer bellen, dan mag
1: of
0: ook.
1: Een keer bellen.
0: Ja, bel een keer. Dat is gezellig.
1: Ah, wel, ja.
0: Ja, dan vliegen we er samen nog een keer in. Hé, hey, Koen, halve fles.
1: Dat zeker.
0: 078-05-1212, dat is ons nummer. Ik moet altijd kijken, want ik vergeet het altijd. 078-05-1212. Voilà, lasse. Laat maar van je horen. En dan gaan we het BVV'tje draaien.
1: Als ze zijn er al.
0: Als we achteruit geweest is horen. Hè. Misschien kan ik het direct regelen. Hallo, met wie?
3: Goedemorgen, het is met Axel.
0: Dag, hey, Axel. Heb jij een goede suggestie, Axel?
3: Ja, ik zou graag Le Hoed horen met Big City Life.
1: Ah, Lude.
0: Ja, Lude. Is dat Big City Life?
1: Van Metafix. Metafix.
0: Ja, dat is zo'n redelijk rapachtig nummerke.
3: Wat blieft?
0: Ja, zo'n beetje R&B-achtig, hè?
1: Maar nee, dat is niet hoor.
3: Drum and Bass eigenlijk.
0: Ah ja, het is een remix. Ah oké, okay, ja, ça va. Ja.
1: We gaan dat hier samen ontdekken.
0: We gaan dat in overweging nemen, ça va. Is goed, bedankt om te bellen.
1: Ik wil nog even kennis maken met Axel. Oh, nee?
0: Ja, sorry, doe maar, je hebt 16 seconden.
1: Ah, Axel, vertel eens, wat staat er op je planning vandaag?
3: Vandaag, ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Oh, boeiend.
0: En morgen? Sorry. Wat je zegt, vandaag ben ik vrachtwagenchauffeur. Ik dacht, je wisselde elke dag van de job, dat zou het origineel zijn.
3: Nee.

0: Ja, de puzzelstukjes. Muziek is ook een soort puzzelstukje waardoor je dan heel dit programma legt. En hoe moet ik dat uitspreken, Koen? Vion? Dat was een van de puzzelstukjes.
1: Het BVW'tje.
0: Hij zegt niks.
1: Het belachelijk vroeg verzoek.
2: Dus, Vion.
0: Hij laat mij. Wat hè?
2: Evian of zoiets.
0: Evian. Of zoiets vooral, denk ik dan. Er zijn ook nog andere suggesties binnengekomen qua BVV'tje. Ja, die, we moeten daar eerlijk in zijn. Het net niet gehaald hebben. Wel grappig. Ik ga het verkeerd uitspreken zonder twijfel. Het West-Vlaams gemingeld ventekoor.
3: Ze wilden zien een hond.
0: Ze wilden zien een hond, zeg.
2: Ah ja.
3: Een holden retriever.
0: Een holden retriever.
3: Zo'n grote hond.
0: Staan niet klein. En dat heb ik niet begrepen, dus dan houdt het op. En dit werd ook gevraagd, al een paar dagen na elkaar. Maar ja, dat is zo'n klassieker.
2: Is dat een revival bezig of zo op TikTok?
0: Ja. Pump Up the Jam, daar ga je niemand mee verrassen. Alhoewel, ik dacht van, als ik nu niet Pump Up the Jam pak, maar gewoon eens een totaal andere versie die misschien niemand kent.
4: Boom, up dat bier, pump us up. Drink
0: it aus den Humpen. Heb je dit goed gehoord? Oostenrijkse versie van...
2: van het West-Vlaams naar het Oosten.
0: Ja, voilà, pomp op dat bier. Maar ja, we hebben liever roséwijn, heb ik hier al begrepen. Dus we hebben onze sympathieke belder dan maar... gekozen, dat wou ik nog zeggen. Big City Life, voilà, van Lude.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit.

0: Allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
0: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Mireille heel duidelijk. Mireille, ja, ik ken die niet hoor.
1: Madameke van achter de hoek.
0: Ja, ons Mireille.
1: Ons Mireille. En die staat altijd door het raam te kijken wat er gebeurt in de straat. We kennen allemaal een Mireille.
0: Mireille heeft alles gezien.
1: Ja.
0: Dat type.
1: Pas op, misschien gaan we ooit ook zo worden, hè, dat we gewoon hetzelfde... Ja, maar dat kan toch?
0: Het kan zeker. Wacht. Mireille, ja.
1: Mireille.
0: Daar ging het over. Kan je weer niet meer op een andere manier horen. Waarvoor dank. Zerm. En Wokkie. Bam, bam, bam. Jawel, ze zijn allemaal getypt en allemaal binnengekomen. En dus overlopen ze even de kranten van vandaag.
1: Het laatste nieuws. Woonlening dreigt opnieuw duurder te worden.
0: Bij het Nieuwsblad is het hoofdartikel. Hoge rente bezorgt de wever nog meer kopzorgen. En die had er al een paar.
1: Hebben ze ook gecopy-paste bij Gazet van Antwerpen. Kunnen we meteen naar het Belang van Limburg gaan. Want het stafgebouw van 9,4 miljoen in Kamp... Referentie voor defensie.
0: Ik snap er niet veel van. Nee, het is een verhaal uit Limburg natuurlijk, Leopoldsburg. En het heeft iets met defensie te maken en zo. Ja, wat. We gaan het straks wel eens bestuderen. De Standaard begint vandaag met dreigende monsterboete. Voert druk op Meta op om algoritmes aan te passen. Internationaal nieuws, met andere woorden.
1: Ja, en dan moeten we ook eens kijken wat er in de tijd te lezen is.
0: Dat hebben we al een paar keer gehad. Maar dus bij het Nieuwsblad heet dat dan de wever nog meer kopzorgen. Bij de tijd moet dat natuurlijk net iets ingewikkelder zijn. Nou ja, dat zijn ze aan zichzelf verplicht, hè.
1: Ja, het gaat over de piekende rente. Dreigt saneringsoefening de wever nog moeilijker te maken.
0: Voilà. En wij kunnen ook een iets wat eenvoudig artikel moeilijker maken, zegt de tijd. Proficiat.

0: is het gedaan? Zijn zin was toch nog niet af? Love makes me...
1: Jeroen en Koen.
0: Daar moest toch nog iets achterkomen, heb ik het gevoel. Het is een nieuw plaatje, we zijn het nog niet helemaal gewoon. We hadden het hier over...
2: Manuals.
0: De gebruiksaanwijzingen. De manuals met Where Do I Go? Of misschien mag ik dat niet zo letterlijk vertalen.
2: Nee, samen met Brian V en Jordan Jade. Die hebben dat allemaal samen gedaan. Het is Belgisch, dus hou dit in de gaten. Ja.
0: Waarom dan? Ja, zwart. We gaan ze dan wel eens tegenkomen. Als het Belgisch is, kunnen we het meteen persoonlijk vragen.
2: Wel, ja.
0: Waarom noemen jullie je groepje niet de gebruiksaanwijzingen? Het zal toffer zijn, en duidelijker.

0: ben verslaafd aan jou. Addicted to you en Avicii. Maar zo stipte dat we zijn. Dat is volledig per ongeluk natuurlijk. Het is exact 6:30 nu. En dus moet ik een file aankondigen. Het is er maar eentje, tenzij jij mij gaat corrigeren. En ik denk dat er werk aan de gang is, want ook gisteren zat dat al in het verkeer. Dus net voor de Tijsmanstunnel, de hoogte van Beveren, verlies je 20 minuten op dit moment.
1: Nee. Jawel, het is wel juist, maar ik ga een beetje duiding geven. Het heeft te maken met stukken klapband op de baan. Oei. Staat ook een defect voertuig ter hoogte van die Tijsmanstunnel.
0: Ah, dus geen werken. Verklaart natuurlijk niet waarom het twee dagen op rij erin zit natuurlijk. Ja,
1: misschien ligt die klapband daar van gisteren al. Moet ze dan nog opkuisen?
0: Ja, het kust daar een keer op, jongens, alstublieft.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Jeroen en Koen.

0: Wapapati, dat wil zijn Sorry Papi, Topic en Becky G. Allee, vooral diegenen die van plan waren om een huis te kopen. Breaking news, vergeet het even. Want de woninglening dreigt opnieuw duurder te worden. Die staat op het hoogste niveau sinds 2012. En dat heeft te maken onder andere met de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is toch altijd zo raar dat zo'n dingen dan invloed hebben op... Ik ga een beetje geld lenen om een woning te kunnen kopen en plots wordt dat allemaal duurder.
1: Ja, oké, maar ze zeggen dreigt opnieuw. Dus dat wil zeggen dat het nog gaat komen. Dus
0: staat nog niet vast.
1: Dus eigenlijk is dan nu de moment om een lening af te sluiten.
0: Ah ja.
1: Of niet?
0: Ah ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is goed gezien.
1: Ik weet het, ja. Zaken maar.
0: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de rente zo hoog staat, lees ik wel in het artikel. Dus het zal blijkbaar wel al zijn.
1: Langs de andere kant, je kan ook te lang wachten en misschien gaat het nog en nog en nog stijgen. Kunt dat
0: is
1: niet...
0: Zo'n beetje hetzelfde als op de beurs natuurlijk. Hè. Je weet niet, is het nu een goed moment of gaat het binnen 2 maanden een beter moment zijn? Je kan dat niet voorspellen.
1: Ik moet wel toegeven, ik heb de laatste maanden bij wat banken gezeten en die zeggen altijd hetzelfde. Och, het is een ideaal moment dat je komt, want de rente staat goed. En dan denk ik, maar dat heb jij vorige week ook gezegd.
0: Ja, mensen moeten ook zijn boterham verdienen.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Nu je dan toch over de bank bezig bent, hetzelfde nieuws is dan weer goed nieuws voor mensen die hun geld op een termijnrekening willen plaatsen. Want daar stijgt de rente gevoelig. Er is nu een rekening bekend voor mensen die daar graag mee hoppen. Je hebt mensen die constant van energiecontract veranderen. Je hebt ook mensen die hun spaargeld constant van de ene naar de andere rekening. Ja, dan krijg je geen getrouwheidspremie, dus eigenlijk is dat geen goed idee. Maar wat? Op dit moment is de beste termijnrekening eentje met een rente van 3,58%. Wat natuurlijk. Allee, toen ik jong was, Koen, 3,58, ze droegen nu buiten, hè. Dat waren rentes van 7,89% toen, hè.
1: Als we daarop gaan wachten...
0: Nee, maar als je een beetje geld had, kon je echt letterlijk rentenieren. Betekent dus gewoon leven van de opbrengst van je spaargeld. Maar die tijd is al lang voorbij. Zijn jij al zo oud? Ja, inderdaad. Ik mis je.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
7: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
8: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
12: Our Dreams!
13: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
14: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

0: slijt ze aan de lopende band, zo te horen. Another Love. Mooi, ja, doet er nog maar eentje.
1: De volgende.
0: Ja, te veel rosé, denk ik. Bij Tom O'Dell. Klein kwartiertje voor zeven. We kijken altijd even. Is het een speciale dag? En wel ja.
2: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we het moeten hebben over iets dat ook een revolutie heeft ondergaan de laatste 20, 30 jaar. En dat is de fotografie.
1: Oh.
0: Ja, het is de dag van de fotograaf. Van wat zeg

0: Want waar is de tijd dat je nog naar de winkel moest om een rolleken te kopen? Dat je dat in een toestel stak, dat je dan 24 fotootjes kon nemen, dat je met dat rolleken terug moest naar de winkel en dat je 3 weken later het resultaat in een envelop kreeg. Dat is niet zo lang geleden allemaal, hè?
1: Nee, maar dat was wel spannend, want je wist dus niet hoe die foto's er gingen uitzien. Hè?
0: Nu
1: dus
0: neem je 24 foto's om zeker te zijn dat er 1 goede bij zit en die gooi je dan meteen ook allemaal weer weg, de slechte. Maar toen had je geen idee. Dat is, ja.
1: En het is een beetje te goed geëvolueerd, vind ik. Want we nemen dus allemaal heel vaak foto's met de smartphone.
0: En die kwaliteit is beter dan die toestellen van toen.
1: Ik weet het, maar als je echt goed kijkt, vind ik die kwaliteit... Ik ben dit weekend... Was de Mediamarkt? Een elektroketen geweest. Ja. De Mediamarkt dus. En, ik ben
0: geen
1: daar...
0: reclame, maar.
1: Nee. En nog andere... Ik ben een aantal winkels moeten afgaan om eigenlijk tot het besef te komen dat er in al die elektrozaken geen fototoestellen meer verkocht worden.
0: Maar is dat zo?
1: Ja, of 1 of 2. Maar omdat ik aan het kijken was om een toestel dat toch wel wat beter trekt dan zo'n iPhone.
0: Ja.
1: Omdat ik vind dat...
0: heb nog een professioneel toestel liggen.
1: Ja.
0: Dus als je geïnteresseerd bent voor een prijsje...
1: Maar dat is met ontwikkelen en zo.
0: Nee. Ah, je wilde een professioneel digitaal...
1: Zo tijdens vakantieding, dat je zo'n foto kunt pakken van en met een gsm.
0: En je wilt net iets meer indruk maken. Maar die kwaliteit is goed, hè? Van die smartphones.
1: Ik heb altijd het idee dat zo net niet... Ik zoom dan in en dan zie ik zo... Of ligt dat aan mijn gezicht dan? Dat zal zijn.
0: Zijn selfies.
1: Ja, dat ook.
0: Dan houden we het op. In ieder geval toch.

0: heeft natuurlijk wel wat gevolgen gehad. Het feit dat die revolutie zich heeft voltrokken in die sector van de fotografie. Want wij hadden bijvoorbeeld... spreek mij tegen als het niet zo is. Of zoek het even op. Wij hadden toch hier een paar fabrieken met fotopapier en zo. Allee, dat gaat daar dan toch niet goed. De Kodak. Kodak fotopapier was dan in België? Dacht het wel.
1: Even kijken, hè.
0: Ja. En ondertussen zijn ook mensen die daar net iets meer van kennen dan wij. Namelijk iedereen. Die reageren zoals Yves die schrijft. Er is niks zo goed dan een spiegelreflex. Ik heb geen flauw idee waar hij het over heeft, maar hij zal wel gelijk hebben.
2: Nou, ik zal beginnen met wat je zei van die fabrieken. Ja. In het verleden hadden we Agfa Gevaert
0: in
2: Antwerpen.
0: Ja, dat bedoelde ik. Ja, ja,
2: maar dat bestaat niet meer.
0: Ah, ja, voilà.
2: Er zijn geen fabrieken van Kodak. Maar goed, hij gaat bij Kodak zoeken meer in België die fotopapier maken. Dus ik denk niet dat we nog effectief een bedrijf hebben dat dat enkel en alleen doet.
0: Maar dan komt weer het volgende opgepopt natuurlijk. Hè. Wij hebben nu echt wel allemaal te veel foto's in onze binnenzak zitten. Maar maak je daar dan ooit eens... Kijk, één, kijk je er ooit terug naar? Twee, zoals vroeger, hè, als wij onze foto's kregen in dat enveloppeke, dan begonnen wij die te thematiseren en in boeken te plakken. En wat weet ik allemaal. Ja. Dus ja, ik heb wel de indruk dat we er met iets meer respect mee omgingen met de foto's. Want nu heb je daar 4000 foto's in je telefoon zitten. En... zoals bij de meeste mensen zeker. Als de telefoon moet vervangen worden, zijn ze de helft kwijt. Tenzij het op de cloud staat natuurlijk. Maar die cloud is ook niet onbeperkt. En er zijn zo van die dagen dat je dan denkt van nu ga ik daar mee bezighouden. En de slechte eruit en zo misschien eens in mappetjes steken en zo. Maar het zijn er gewoon te veel. Het zijn er gewoon te veel waardoor dat werk nooit afgeraakt. Klinkt dat herkenbaar?
2: Ja. Maar het is ook zo... Allee, ik ben nu eens aan het kijken... 35.000 foto's.
0: Bij jou?
2: Ja. En maar je kan... Ja, maar nee.
0: Waarom verbaasd?
2: Een geweldige uitvinding. Want je kan gewoon ook een zoekfunctie. Dus een zoekfunctie. En dan kan ik bijvoorbeeld Jeroen erin zetten.
0: Nee, maar dat is toch alleen maar op voorwaarde dat hij die foto's een naam gegeven heeft?
2: Nee. Helemaal niet. Kijk. Okay. En kijk. En jij staat in mijn gsm.
0: Dus die herkent mijn
2: ja, jouw
0: mijn
2: gezicht.
0: Smoel.
2: Ja.
0: Mazot.
2: Ja. Is toch zot? Oh, die foto's die
0: doe een keer als zoekfunctie banaan. Ik zeg maar zoiets zo nozel. Ja, maar als je 38.000 foto's hebt staan,
2: gaat er een banaan tussen zitten. Ah, voilà. Kijk.
0: Meen het? Het is toch goed. Het is gewoon iemand met een gele plastronk. Komt in de buurt.
2: Voilà. En ook een man. Nee, voilà. Kijk. Ja.
0: Allee, jong.
2: Dat
0: wist ik helemaal
2: niet. Nee. Ik heb dat nooit. Ja, je stelt dat niet in. Hè. Maar dat zijn ook kleine. Want je kan alleen bijvoorbeeld een banaan hebben, heel klein, op een foto, zo in de achtergrond. Allee. Dan gaat hij dat ook nog zien.
0: Maar zo. Dus alleen, maar dit is echt maf.
2: Ah, je wist dat niet?
0: Nee,
2: dat is leuk. Voilà. Oh, kom. Of gewoon...
0: De max.
2: Ja, of frieten. Zou dat er ook in zitten?
0: Ja, dat gaat er zeker bij zijn. Ik vond bananen onwaarschijnlijker, eerlijk gezegd.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: Zo goed als 7 uur. En zit Louise Buquet nog steeds in de Hoogvenen? Ah. Serafien Smit, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de Hoogvenen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buquet.
5: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
4: Het vuur in de Hoogvenen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN geldexpert Chris Sugira.
6: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
4: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
7: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
4: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
8: Geen man overboord, het is altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
4: De Panthers en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
3: De vraag is beantwoord. Louise Buquet zit nog altijd in de hoge... Van waar de interesse in, Louise Buquet?
9: Nee, ik zal het even uitleggen. Okay. Het is zo dat het mij is opgevallen dat die constant in het nieuws zit, zowel op de radio als tv. En ik ben dan gewoon een beetje menselijk en ik denk van, oh, ga maar dat kind. Dat kind is al een week niet thuis geweest. Ja. Die wilde ook eens thuis gaan.
3: Spijtig voor Maxime, maar vent. Al weken niet meer gezien.
9: En wel, nee, voilà. Ja, maar nee, het is dat, ja, dat zijn dan dingen dat ik aan denk.
3: En is het Buquet of Bouquet?
9: Ze krijgt van mij een bloemenkee voor erbij.
3: Ja. Achter de rug van Maxime, dan wel te verstaan.
9: Ja.
3: Goed, verkeersinformatie, het is allemaal in het Antwerpse te doen, dus... U mag gerust achterover leunen. Het is mijn afdeling E313 richting Antwerpen. Kwartiertje vanaf Ranst op de R2. Je hebt het daarnet nog beschreven. Klaband en zo. Obstakel noemen ze dat in de officiële versie. De hoogte van de Thijsmanstunnel. Daardoor 20 minuten aanschuiven op die R2. En ook op de grote ringen rond Antwerpen. Tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En dat is echt van de serieus. Richting Gent schuif je daar op dit moment meer dan 3 kwartier aan.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: 3 kwartier op dit uur, terwijl we gisteren een heel rustige ochtendspits gehad hebben. Ja, dat is een beetje loco. En dat is ook ons eerste nummer nu.

0: Gordo en Reinier Sonneveld.
1: Hartstikke gezellig.
0: Ja, zo moet je dat uitspreken. Ja. Dat was loco. Ik ga nog even terug naar het verkeer. Want we hadden het daarnet over calamiteiten ter hoogte van de Thijsmanstunnel. En mochten onze straks nieuwe collega's die hier in de ochtend gaan zitten nog op zoek zijn naar een correspondent. We hebben dat altijd in het verleden ook altijd heel graag gedaan. Als het gaat over verkeersinformatie, dat daar iemand ter plaatse staat en even verslag...
1: Een stand van zaken.
0: Voilà, dat is regelmatig gebeurd. Ik ga de telefoonnummer van de Mitch even doorgeven aan onze collega's die het hier gaan overnemen. Want dit is toch de ideale correspondent. Dat je dan zegt, Mitch, vertel even, wat is er daar precies aan de hand? En dan zegt hij dit.
2: Ja, er stond op dat linker rijvak een ambulance. Dus ik denk niet dat dat er goed is.
0: Wow, de mens weet alles, ook in het plaatselijke dialect. Ja, heerlijk.
1: Dankjewel, Mitch, voor de duiding.
0: Ja, prachtig.

0: zelf vragen.
1: Wel uw tanden poetsen, want zo in de ochtend, ik vind dat altijd zo degoutant. Nee, ze zei touch me in the morning. En je weet, als je elkaar begint te touchen, dan kunnen daar ook wel wat kusjes van komen. En zo in de ochtend, nee, maar met zo'n stinkmuil.
0: We hebben al veel ochtenden samen doorgebracht, maar dat is er gelukkig nog nooit van gekomen.
1: Nee. Maar alleen er is toch een bepaalde set. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik ben single, dus ik heb er geen last van. Maar als ik dus ooit nog eens naast iemand moet wakker worden, ik ben nu al bang dat ik dus naast iemand wakker word.
0: Dat uw muil gaat stinken?
1: Nee, die van de tegenpartij. Dat ik dan in bed...
0: Waarom ben je niet bang dat je eigen muil aan het stinken is 's morgens? Want meestal merk je dat dan niet, blijkbaar.
1: Ah nee, maar ik ben dan wel iemand die even naar de badkamer zou gaan om zijn tandjes te gaan poetsen. Ja. Als ik weet van, ik ga mijn...
0: Want dat trucje van, ik hou nu mijn hand, het is radio, ik hou nu mijn hand voor mijn mond en ik doe... Dat werkt niet, hè.
1: Nee.
0: Je ruikt het nog altijd niet, hè. Dat is bullshit, hè.
1: Ja, dat is echt bullshit. Ik vind dat degoutant.
0: Ik vind dat de toekomstige partners, eventuele voorlopige partners, hè, je weet maar nooit, van Koen en van mij, dat zo eerlijk moeten zijn...
1: Om dat te zeggen. Ah, maar wij mogen het dan ook zeggen, toch?
0: Ja, oké. Maar eerlijkheid, daar begint toch alles? Dus als onze muil stinkt, zeg het. Iedereen wordt daar gelukkiger van. Wij doen er iets aan. Jij hebt er uw plezier van nadien dan, op een of andere manier.
1: Ja, gaat er plezier
0: aan. Natuurlijk wel een beeld van ons, van waar ben ik hier terechtgekomen. Snap ik ook. Maar we kunnen er dan te meer... Als je het verzwijgt, dan...
1: Allee, kom, ga even naar de badkamer. We zullen dan zo meteen...
0: Dat ja.
1: Ja. En wel touch me in the morning doen, maar dus eerst tanden poetsen. Ja. En voilà, check.
0: Ja. Oh, ik wou iets zeggen, maar ik denk...
1: Nee.
0: Ja, maar ja, ik had zeggen, wat gaan ze doen?
1: Oh, nee.
0: Ons buiten smijten? Waag het dan niet om na het poetsen van de tanden en onze actie om dus met een frisse adem... Om dan te vragen om een bepaalde handeling uit te voeren waar ons muil gegarandeerd terug van... Ik moet er geen tekeningsje bij maken.
1: Dit had je beter voor jezelf gehouden.
0: Het is wel waar.

0: Dacht ze na het ruiken van de adem. Nee. Save my love for somebody else. Het zijn de laatste twee weken, dat weten jullie ondertussen. En dan moeten we toch sommige dingen zeker nog eens gedaan hebben. Hè?
1: Maar ik ben nu aan het denken wat jij gaat bovenhalen.
0: Ik ga gewoon dit laten horen en je weet het.
2: Hallo, ik ben een woordje en ik ben heel christig. Ik sta namelijk in het woordenboek, maar niemand kent mij.
0: Mooi, Carmen.
2: Oh, Jeroen.
0: Ja, woordje.
2: Help mij.
0: Goed, gaan we doen. Maar ik ben niet helemaal zeker van dit woordje. En als nu mijn collega zelfs al zegt van ja, ik ken het, dan pak ik gewoon een ander.
1: Omdat je wat bedoelt? Als ik het ken...
0: Ik denk dat het te bekend is.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar ik geef het even een kans.
1: Oké. Okay.
0: In het woordenboek staat namelijk bonton. Bonton, twee woorden eigenlijk, maar het wordt als één woord in het woordenboek afgedrukt. Je moet het ook een beetje op zijn Frans zeggen. Bonton.
1: Ah, het is niet een ponton.
0: Nee, bonton geschreven, maar je moet het bonton uitspreken. Het zo... Weet je wat het is? Dat is de vraag eigenlijk.
1: Ja, maar het is niet zoiets op het water, zo'n ponton.
0: Nee,
1: zeg maar niks.
0: Geen idee? Fantastisch. Ja. Dan gaan we ervoor. Het is bonton. Laat het muziekje maar terugkomen.
1: Ah.
0: Wat is bonton? Dat is... vandaar dat je niet kent natuurlijk. Welgemanierdheid. En dat moet je in een zin gebruiken. Het is bonton om dat te doen of dat te zeggen. En dat betekent dan dat je goede manieren hebt. Of het is niet bonton. Van, oh, dat was onbeleefd. Dat is niet bonton.
1: Onwelvoeglijk.
0: Onwelvoeglijk, als het ware. Ja, voilà. Dus bonton, de uitdaging van het woordje, dat is altijd hetzelfde. Het proberen in deze uitzending in te laten dringen. En te doen alsof dat heel normaal is dat je dat gebruikt.
1: Oei, oei.
0: Het zou heel bonton zijn om dat nu niet te doen, jegens het woordje zelf alleen al. Voilà, bijvoorbeeld, dat was er eentje. Het is aan u nu. Jij moet het nu ook eens gebruiken, hè, in de loop van de uitzending.
1: Ja.
0: Denk er eens goed over na.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: een beetje ingehouden enthousiasme. Vind je niet? Barst niet echt helemaal los.
1: Want het is toch aan het komen.
0: Is het aan het komen?
1: Allee, ik bedoel,
0: ja, het is de leeftijd, jongen. De reden wordt hier ook meegegeven. Rosé, daar heeft hij ervaring mee. Te veel, dan komt het vanzelf natuurlijk.
1: Nou, een halve fles is toch niet veel?
0: Nee, dat is waar. Allee. Heeft ook met je lichaamsbouw uit. Maar dat zou ons te ver leiden natuurlijk.
2: Jeroen en Koen.
0: Ah ja. Ik heb nog wat nieuws van de dag. Sociale media zitten tegenwoordig elke dag in het nieuws, dat weten we. Maar dit is wel een belangrijke, want vandaag begint een groot proces tegen Meta. Dat is een bedrijf boven Facebook, Instagram en ja, zowat alles van sociale media, verschilt niet veel. Er zijn 29 Amerikaanse staten die het bedrijf beschuldigen dat ze hun apps bewust verslavend hebben gemaakt, vooral voor kinderen. Dat is natuurlijk niet bon ton, hè? Dat doe je niet. En volgens de

0: rekeningen van Meta, kan dat het bedrijf, als ze het spel zouden verliezen, ongeveer 1,4 biljoen dollar gaan kosten. Wat ongeveer overeenkomt met hun volledige marktwaarde. Oei, dan is het goed gedaan met het spel. Ja, maar nee, als er eens rekening mee, het zou wel eens kunnen dat, dat je binnen een paar weken geen Facebook meer hebt, hè? Of Instagram, of weet ik veel.
1: Maar,
0: allee, als je na een boete van 1,4 biljoen dollar nog altijd niet failliet bent.
1: Maar kunnen ze dat niet, afkopen? Of zo? Allee, ik bedoel, meestal gaat dat toch zo, dat ze dan een boete betalen en de kous is af.
0: We zitten in Amerika, de kans is groot.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Maar wat ik wel niet snap in dat verhaal, want het gaat dus over het feit dat zo'n app verslavend is. Ja. En ik ga Meta niet vrijpleiten, ik ben niet advocaat van Meta. Nee. Maar langs de andere kant, zijn we niet allemaal zelf verantwoordelijk voor wat verslavend is of niet? Ik wil maar zeggen, alles kan... Nee, dus je neemt Meta kwalijk dat de app verslavend is. Ja. Maar ik bedoel...
0: Ja, maar het gaat natuurlijk over dat ze het op zo'n danige manier ontwikkeld hebben dat je er blijft mee bezig zijn. De fameuze... hoe heet dat?
1: Algoritmes.
0: Algoritmes, ja, inderdaad. Dus dat je constant dingen te zien krijgt die je interesseren en blijven boeien. En dat is bewust gedaan om je zo lang mogelijk daarmee... En dus op een duur doen de mensen niks anders meer. Daar gaat het over.
1: Juist, maar jij hebt het toch zelf in de hand. Jij moet daar boven staan en zeggen van... Ja, maar
0: alle verslavingen
1: nee,
0: zo.
1: Nee, maar je kunt zo elke dag naar de kwiek gaan en u elke dag volsteken met hamburgers. Zeggen het is de schuld van de kwiek.
0: In de kwiek zijn een hamburger zit geen verslavende stof. Vergelijk het met sigaretten. Daar zit wel een verslavende stof in. Dat is wetenschappelijk bewezen. En als je dan gaat vergelijken met waar het nu over gaat. Je kan die apps perfect zodanig maken dat ze minder verslavend zijn. En ze hebben dat bewust niet gedaan. Dat is natuurlijk het grote verschil.
1: Ja, oké. Maar je wilt toch gewoon een app waar mensen dingen te zien krijgen die ze willen zien. Allee, ik bedoel, dat is toch... Dat is, stel nu dat je FIFA
0: maar
1: zou...
0: Maar dat mag ook wat minder.
1: Stel nu dat je FIFA maakt, een computerspelletje. En dat is zo goed gemaakt en zo geweldig dat mensen dat dagelijks spelen.
0: Ook veel mensen verslaafd aan, hè.
1: Maar dat is toch hun eigen verantwoordelijkheid? Of ben ik nu fout?
0: Maar je zou er als bedrijf kunnen voor zorgen dat die verslavende factor wat minder is. Ik denk dat het daar
1: over gaat. Maar je moet ook je hand in eigen boezem.
0: 1,4 biljoen. Wat is dat eigenlijk, biljoen? Wacht, je hebt miljoen, miljard. En dus biljoen zit daar nog boven dan?
1: Ik weet dat niet.
0: Dat zijn woorden die we niet veel gebruiken.
1: Welkom, opent even uw bankapp. We gaan eens kijken.
0: Ja? Hoeveel nulletjes is dat? Een biljoen.
1: Hoeveel nulletjes?
0: Wacht, een miljoen is 6 nulletjes. Een miljard dan, 9? En een biljoen dan 12.
1: 12, ja.
0: Ah ja, voilà. Dus dat is 1000 miljard. Ja, oké. Dat zijn zo van die bedragen, dat steen er in en het ander uit. Hè. Je staat daar niet meer bij stil.

0: mee. Net de bedenking aan het maken, maar wat dan nou een troep moeten wij hier spelen eigenlijk. Want dat was het liedje van 2K voetbal en dat is ondertussen iedereen al lang vergeten weer. Hè. Wie heeft er ook weer gewonnen 2K? Het al kwijt, eerlijk gezegd.
1: Spanje?
0: Spanje. Ah, ja, Spanje was het, ja. Just.
1: Waar wij tegen verloren hebben. Dus eigenlijk hebben wij verloren tegen,
0: tegen
1: de wereld.
0: De wereldkampioen. Ja, ja, daar kunnen we mee thuiskomen, voilà. Toch? Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Zo is het ruim 7:30. Dikke file in Antwerpen. Die ga ik eerst pakken, Koen, als het mij niet kwalijk neemt. Want die gaat met alle aandacht lopen. Meer dan een uur vertraging op de Antwerpse ring richting Gent. Ongeval gebeurd net voor de Kennedy-tunnel. Dat is ons toch medegedeeld door een van onze correspondenten hier.
2: Dus vanaf nu moeten we alle drank...
0: Ah nee, wacht, dat was een andere. Sorry, excuseer.
1: Ah, zoveel correspondenten ook.
3: Ongeval richting Kennedy-tunnel. Drie rijstroken afgesloten. Eén en ander op zijn dak.
0: Ja, niet goed. Dus zijn er nog andere files?
1: Nee, op andere plaatsen verlies je op dit ogenblik minder dan 10 minuten.
0: Oké, en dus op de ring van Antwerpen moet je wegblijven richting Gent, maar ook in de autosnelwegen die daarop toekomen, zoals de E313. Ook daar staat een uur vanaf Ranst.
4: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.

0: Martin Garrix heeft een nieuwe met U2, maar die maakt ook muziek met Ed Sheeran. Om maar te zeggen, die Martin Garrix doet het met Jan en Alleman. Repeat It was dat.
1: Oké. Ja, Repeat It, liefst niet het weer van gisteren, maar iets in mij zegt dat het inderdaad geen repeat is, maar nog erger. We gaan het horen van Erwin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Heb ik gelijk of niet?
2: Je hebt gelijk.
0: Ja, ach, mooi.
2: Ja. Ja, het ziet er niet echt zomers uit. De zon komt er nauwelijks aan te pas. Veel wolken. Af en toe valt ook regen uit die wolken. Vanmiddag gaat het dan eerder om buiige regen. Met vooral in Limburg en Vlaams-Brabant felle, pittige buien. Met kans op onweer bij een graad of 20. Nee, het is vandaag anti-zomers.
1: Ja. En die, dat verschil kan niet groter zijn met wat we gehad hebben natuurlijk. Want er werd eerst gesproken over wisselvallig weer. Dus daaruit begrijp ik dan, Erwin, dat is een beetje van alles en nog wat. Maar het is niet een beetje van alles en nog wat. Het is uitgesproken grijs en bewolkt en regenachtig.
2: Ja, gisteren en vandaag was het echt niet goed, maar het wordt wel beter. Morgen is dat al het geval, in die zin dat de zon terugkeert. Maar we moeten wel nog altijd rekening houden met buien, soms wel stevige buien, vooral na de middag. En dat is meteen ook het weerbeeld voor vrijdag. Maar dan in het weekend, dat is toch een lichtpuntje. Het ziet er overwegend droog uit. Misschien zaterdag nog een klein buitje, maar zondag zou het helemaal moeten droog zijn met redelijk wat zon bij een fraaie 22 graden. Maar ja, goed, met wat geweest is, het is toch een degradatie.
1: Zeker. Ja, 22 graden, daar willen we altijd voor tekenen. Ik denk dat we het moeten afmeten op barbecue, ja of nee?
2: Zaterdag en zondag, ja. Ah, absoluut.
1: Dus ja, dat is goed nieuws. Voilà.
3: Oh, ik heb al veel te veel gegeten de afgelopen dag.
1: Ja, maar ja, dan zijn er niet welkom, hè. Ja, maar dat is simpel.
3: Ah, ja, maar, dat is dan opgelost.
1: Jij wel, hè? Jij wel, hè, Erwin? Veel te weinig barbecue gehad van de zomer, toch?
2: Geen.
1: Geen? Oei. Voilà. Moeten we echt iets aan doen dan?
3: Ja, we gaan dat fixen.
1: We gaan dat regelen. Ja. Ik heb in mijn agenda eens bekeken. Het zal wel pas half november zijn. Maar we gaan dat regelen. Ja. Dankjewel, Erwin.
2: Jo.
1: Tot morgen, hè.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Bommetje of rustige duik.
12: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
11: Meer info. dm-zwembaden.be. Ook de volledige Topradio playlist.

0: Kink. Zo moet je dat dan afkondigen.
1: Ja, maar ik weet het, maar dat is heel slecht voor je stem.
2: Maar ja, ik heb die toch niet meer nodig.
0: Dat is ook waar. Dus bij deze Whisper van Milking.
3: Pagina 13.
0: Pagina 13, het is de eerste keer denk ik in dit rubriekje dat ik dit doe. Een column. Er staat een column op pagina 13.
1: Ik vind wel, de dag van vandaag heb ik het idee dat er zoveel columns zijn.
0: Ja,
1: heel veel
0: ze
1: mensen.
0: Ze vragen aan
1: Jan
0: met de pet van schrijft eens een column.
1: Ja. Want het is een column.
0: Dus bij het Nieuwsblad is dat een zekere Lotte die een column geschreven heeft. En dus wat is een column voor degenen die niet vertrouwd zijn met het concept? Je hebt een bepaalde mening en je probeert die in je column te onderbouwen en met veel vuur te verdedigen. Haar uitgangspunt is, de vakantie is te lang. En ze haalt een paar argumenten boven. Kinderen worden alsmaar dommer. Veel te lang niet naar school geweest. Hè. Ondertussen draaien grootouders overuren. De gewone ouders die moeten werken en zo. Hè. En dan was een mooi beeld wel dat ze gebruikt. De opblaasbare eenhoorn laat zijn kop hangen. En de roze flamingo in het verlubberde zwembad is bruin geworden. En het gaat vooral over de verveling die toeslaat. En dat we eigenlijk al, terwijl deze vakantie nog bezig is, al aan het verlangen zijn naar de volgende. Want we zijn een beu, die grote vakantie. We weten niet meer wat doen. De inspiratie is op. Wat gaan we in godsnaam? Die laatste twee weken zijn er te veel aan. Het is trekken en sleuren, vooral aan de kinderkar. En de puber is een wandelende snackbar geworden die tot de middag in zijn nest ligt te stinken.
1: Ja.
0: Er valt iets over te zeggen. Ik heb wel één elementje eruit te onthouden. De verveling slaat toe. Hé, maar daar hebben we iets voor. Ja, het past wel in ons kraam. Niet tegenstaande dat ik het niet eens ben met haar dat de vakantie te lang is. Maar goed, dan kunnen we dat systeem van in de Walen misschien wel eens terug bovenhalen. Hè. Ik vind dat niet zo slecht.
1: Het systeem van de Walen is dan wel de vakantie inkorten.
0: Inkorten, ja, maar die andere vakanties langer maken. Dan, ja. Want je hebt daar een paar vakanties van één week. Daar maken we twee weken van. Iedereen content. Maar goed, het alarm heeft weer klonken, beste vrienden. Ben jij aan het vervelen? Laat het even horen. Nee, niet onze bel laten ringen. Een berichtje

Straks gaat er dus iemand iets minder last hebben van het feit dat de vakantie te lang duurt. Althans toch volgens Lotte van het Nieuwsblad. Want we gaan het Ik verveel mij spel spelen. En ja, dat is dus met een rat. En daar komt iets uit. En gisteren was dat een grote verrassing voor ons. Misschien vandaag ook. Je krijgt nog een plaatje extra om je kandidaten... Zelfs twee zelfs, want we gaan dat na het nieuws van 8 uur doen. En na Jennifer Lopez...

0: Dit is Top.
1: En het is 8 uur.
2: Met een update over de brand in de Hoge Venen. Serafien weet meer.
3: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
4: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
3: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN geldexpert Chris Sugira.
5: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizenden euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
3: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
6: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: België en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: En de afgelopen dagen weinig ochtendspits, maar vandaag is het duidelijk andere koek.
7: Inderdaad, op de Antwerpse ring richting Gent staat een file van een uur tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Door een ongeval voor de Kennedy-tunnel, daardoor een file van, het kan nog erger, anderhalf uur op de E313 vanaf Massenhoven. En verder heeft het hele Antwerpse daaronder te lijden natuurlijk. Hè. Ook op de op de Noorderlaan richting Amerika-Lei, dus richting Centrum, moet je er 20 minuten bij tellen. Op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst een kwartiertje. Er zijn nog een hele hoop Antwerpse straten die in het overzichtje staat. En ja, daar staan dan allemaal tijden bij, 10 minuten, kwartiertje, zo. Maar eigenlijk ja, moet je dat allemaal op één hoop gooien. Het is even afzien in de Antwerpse regio.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: En in een periode van het jaar, vakantie, weet je wel, Lotte, dat je dat eigenlijk nog niet verwacht. Goeiemorgen.

0: I Wanna Live It. Er zit inderdaad weinig leven in, heb ik zo. Klinkt een beetje klagerig. Is mij niet ontgaan. Lost Frequencies hoor hier.
1: Ik verveel me.
0: Waarom zit jij mij nu keihard uit te lachen eigenlijk?
2: Nee, ik vond dat leuk. Ja, ik vond dat leuk wat je zei. Nee, ik zal het missen.
0: Oké.
2: Okay. Nee, maar nee, ja, maar nee, het is een comedy.
0: Dat stem ik, hè.
2: Ja, maar nee, het is... Nee, maar ik ben aan het denken. Jij let toch ook op van die dingen waar geen mens op let. Maar ja. Ik vind het goed. Ik vind het goed.
0: Allee, merci. Merci voor het compliment.
2: Ja, maar ik was hier niet aan het uitlachen. Nee. Wacht, we gaan gewoon over iets anders beginnen.
0: Dat is een goed idee.
2: We hebben Nick aan de telefoon.
0: Nick, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Toen we zeiden het verveel mij alarm weer klinkt, was je er als de kippen bij om erop te reageren, blijkbaar, hè?
3: Ja, ik had al een paar keer geprobeerd en... Nu ben ik erbij.
0: Ja, dat is waar. Zeg maar, je moet dat dan toch eens even duiden. Je verveelt je, klopt het? Of wil je gewoon een prijs winnen? Dat kan ook, hè?
3: Allebei.
0: Dat is heel eerlijk. Heb je er last van? Duurt de vakantie voor jou te lang, bijvoorbeeld?
3: Nee, ik heb geen vakantie.
0: Ah? Dus,
3: maar ik kan me wel vrijmaken als ik iets win, natuurlijk.
0: Ah, ja, maar nee, ik apprecieer de eerlijkheid. Geweldig.
2: En is het met een bepaalde reden dat je ik verveel mij in hoofdletters hebt gezet?
0: Ja, want dat komt bij ons over als amai, jij meent het, hè?
3: Ja, het is midden van de week, dus zware dag op het werk. Het kan wel zijn dat ik me verveel straks.
0: Ah, ja,
2: wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik werk in de IT in het ziekenhuis.
0: Oeh, my IT in het ziekenhuis?
3: Ja,
2: die hebben ook computers nodig, hè?
0: Ah ja, waarschijnlijk wel.
3: Ik heb maar één.
0: Wat? Zij hebben er maar één? Of wat zeg je nu?
3: Ik heb er maar één nodig, maar ik de rest.
2: Zeg, okay. Maar ben jij ook de persoon, stel nu, dan gaan we het spelletje spelen, maar nog even raakje, zo. Stel dat die mensen een probleem hebben met hun computer in de kliniek, die bellen dan naar jou of zo. En zeg je dan altijd hetzelfde van, begin met je computer te herstarten?
0: Och,
2: of
0: dus het cliché, ja.
3: Absoluut, absoluut.
0: Is dat waar? De cliché, dat klopt, hè?
3: Dat klopt helemaal.
0: Voilà, bij deze. Als onze computer goed opgestart is, dan hebben wij hier het ratje staan waar een prijs gaat uitdonderen die misschien voor jou is.
3: Top.
0: Dus,
2: het begint eigenlijk bij jou, want jij mag aftellen, Nick. En dan gaat mijn collega dat hier in gang steken.
0: We doen samen, Nick. Control, Alt.
3: 3. Delete.
0: Delete, zal wel. En wat komt eruit? Spannend, spannend, spannend, spannend, spannend, spannend, spannend. Jij hebt gewonnen. Oh, maar daar ben ik zelf al geweest. Dat is leuk.
2: Ja?
0: De kaarten voor het Eurospace Center. Ben je er ooit al geweest?
3: Nee, nog nooit.
0: Oké, vertel er alles over, Koen.
2: Ah, maar jij bent er al geweest, zeg je. Je kunt dat uitleggen. Ja,
0: ruimtevaart en zo. Oh. Dat is in Wallonië, vlak aan de afrit van de autosnelweg.
2: Okay.
0: Dus je bent daar sneller dan je denkt. En als je een beetje geïnteresseerd bent in... En dat zal dan wel als IT'er in techniek en wetenschap en zo tussen de planeten en wat weet ik allemaal. Dat is een heel toffe uitstap, gewoon, ja.
3: Geweldig.
0: Ja, voilà.
3: Ja, dat
0: is niet alleen voor jou, dat zijn 4 kaarten zeker, hè?
2: 2.
0: Of 2, ja. Nee. Wie ga je meenemen?
3: Ik ga het polsen of mijn vriendin mee wil gaan. En anders zoek ik iemand anders die zich daarin interesseert.
0: Ah, ja, voilà. Je voelt nu al misschien interesseert mijn vriendin niet.
2: Ja, maar het is spectaculair. Ik ben er niet eens aan bekijken. Dat is met simulators en zo. Ja, ja. Je kunt er ook blijven slapen als je wil. Ze hebben 24 kamers, zie ik nu net. Alleen goed, je kan er misschien een uitstapje van maken. Het is maar een tip, Nick.
3: Ja, oké. Het slapen interesseert me misschien wel.
0: Je bent veel te eerlijk. Dankjewel om mee te doen.
3: Dag gedaan.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
0: Ja, het was vriendin, hè. En dan is dat blijven slapen, inderdaad. Een goede optie. Voilà. Maar je mag je nog vervelen, hoor, want we gaan ook morgen spelen.

0: natuurlijk niet zo bonton. Om meteen ervan uit te gaan dat het vier kaarten was. Mijn excuses. Nee, ik dacht dat ik het daar ergens opgevangen had. Maar ja.
1: Maar hij zelf was wel bonton. Ja? Nick. Ja, vond dat hij...
0: toch wel. Beleefde jongen.
1: Ja, ja.
0: Heeft hij ook op alle vragen geantwoord. Plots kwamen er veel vragen.
1: Ja.
0: Sorry daarvoor. Dat is niet de gewoonte.
1: Nee, je kunt dat hebben. Hè, dat je denkt van, ik voel mij wel op mijn gemak bij iemand. En ben Nick was
0: dan begin je vragen te stellen. Ja.
1: Kijk.
0: Ondertussen, Paul van Dijk, je moet me even helpen, collega.
1: Ah,
0: dit is het origineel. Maar er is toch zo'n jump-versie van... I Das For A Jumper For An Angel.
1: Juist, voilà, ik heb het eigenlijk zelf al gezegd.
0: Die vind ik beter. soms is een remake beter dan het origineel dan... maar ja goed, het doet niet ter zake. Of dat ik dat nu goed vind of niet, niet interesseert het eigenlijk. Is toch waar?
1: Eigenlijk had je alles al gezegd met het doet niet ter zake.
0: Ja, dat is waar. Nee. Eigenlijk is dat de slogan van het programma.
1: Ja.
0: Het doet niet ter zake.
1: Nee. Maar we zitten hier toch.
0: Ja, toch wel. Allee, nog even stoppen. Robin Scholz.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: En plot zit ik met Aspe in mijn hoofd elke namiddag te volgen op de VTM.
1: Ik ging ze hetzelfde zeggen.
0: Is het echt?
1: Ja, ik hoorde hem zo zeggen. Je hebt geen alibi.
0: Ja, hè?
2: Met zo'n diepe stem.
1: Ja. Je hebt geen alibi. Zo spreekt hij ongeveer.
2: En dan in een duvel.
1: Ja, inderdaad.
3: Vandaag is het dier van de dag.
1: Een dier dat je op verschillende manieren kan spellen. Ik heb dat even opgezocht. Maar er is geen enkele spelling juist die ik dan uitspreek. Ik verklaar mij nader. Het dier van de dag is, want het is ook vandaag de internationale dag van, de orang-outan.
0: Oei.
1: Hoort het al?
0: Ja, ik snap het.
1: Het is de orang-outan. En je kan dat spellen met of zonder een G helemaal op het einde. Dus je kan zeggen orang-outan of orang-outang.
0: Oei.
1: Maar wat ik altijd zeg is orang-outang.
0: Orang-outang. Ah, ja,
1: en dat is dus niet juist. Heb ik nu geleerd. Dus je mag niet orang-outang zeggen, het is orang-outan. Enfin, die naap dus. Die bedreigd is trouwens, dus hij verdient wel wat aandacht.
0: Hij lijkt altijd te lachen ook, dat beest. Ja. Hij steekt ook altijd zijn tong uit. Allee, of, dat zijn nu toevallig de foto's die ik zie, hè, maar het lijkt alsof hij altijd zijn tong aan het uitsteken is. Die
1: niettegenstaande die foto wordt hij ook gekenmerkt door zijn intelligentie. Ja. Als je dan met je tong uit je muil, dan komt dat niet zo over. Nee. Ook wel redelijk intelligent.
0: Nee, maar goed, dus mensen... Allee,
1: is er geluid van de orang-outan? Een orang-outan?
0: Ja, wel, er staat, ja. Ja, het is
1: hem. Eerst een walvis, zou ik zeggen.
0: Nee. Dat is hem.
1: Alright. En dan moet ik toch nog één dingetje zeggen. Ik vroeg mij ook af, is dat dan het dier, de aap, allee, die het dichtst bij de mens staat? Dat blijkt niet het geval te zijn. De gorilla en de chimpansee delen veel meer van hun DNA met de mens dan de orang-outan. Maar het is ook geneuzel, muggenzifterij, details. Want de gorilla en de chimpansee delen, ik weet niet of je dit al wist, 98,7% van hun DNA. Dus het is maar een verschil van 1,3% met een mens, hè.
0: Maar dat snap ik dus niet,
1: en
0: hè.
1: En bij een orang-outan is dat 97%. Ja. Dus dat is, ja, geneuzel.
0: Nee, dat is wel veel, hè.
1: Maar dat is enorm. Dus er is maar 1,3% DNA-gewijs verschil tussen dat beest dat je daar achter dat glas ziet doen en wij. Dat is geen compliment, hè.
0: Nee. Dus jij ziet die foto en dan kijk je naar mij en dan zou je dus... Ja,
1: dan begrijp ik het wel een beetje, die 97%. Maar we kennen allemaal iemand waarvan dat we denken... Daaraan
0: zit er een half procentje bij.
1: Ja, daaraan zie je het wel een beetje, hè, dat we van

0: als je het hebt over ja, de overeenkomst van bepaalde levensvormen en de mens op DNA-vlak. Dit wordt een ingewikkelde uitleg, maar wacht, ik ga het redden. Dan krijgen wij een goed voorbeeld van David, die schrijft... Als je dan zo verbaasd bent dat een chimpansee 98,7% van zijn DNA deelt met de mens, en dat toch wel heel weinig is, dan moet je ook weten dat DNA, dat is een raar verhaal. Een mens deelt ongeveer ook 50%, de helft, zoals wij zeggen in de volksmond, van zijn DNA met een banaan. Hoi, ja. Bij bepaalde onderdelen kan ik daar mij iets bij voorstellen. Maar je moet de dingen in zijn geheel zien.
1: Ja, ja.
0: Koen, jij bent 50% een banaan.
1: Zeg, ik vind het compliment, ja.
0: Ja, in ieder geval zeker wel. Oh, het is hier zo gezellig.

0: Jawel, hè. Ja, maar nee, tegenwoordig als je plaatjes ziet staan in je playlist, is dat allemaal samenwerkingen. Hè? Dus dat van daarnet, dat was dan Ella Henderson en Rudy Mantle. En Calvin Harris staat hier al alleen vermeld. Want dan zegt hij wel, I'm not alone. Jawel, hè.
1: Ja. Ja. Want hij zingt het ook. En dat, ja, maar ja. Ja,
0: waarschijnlijk speelt hij zelfs op synthesizer. Dus ja. Garmen die mens. I'm not alone. En hij ontkent het in alle toonaarden. Het is 8:30 geweest.
1: En dat wil zeggen dat je op een aantal plaatsen ook niet alleen bent. En dat je kan aanschuiven met andere mensen. In het Brusselse valt het mee. Ik heb geen vertraging langer dan 10 minuten.
0: Ja, in het Antwerpse hebben ze nog altijd last van dat ongeval op de ring. Maar daar staat niet de langste file. Dus even in volgorde van langheid. Is dat een woord? Op de E313 bijna 3 kwartier vanaf Massenhoven. E34 net voor de samensmelting van de E313 en 34 in Rans. Dus ook daar een half uur. Dus eigenlijk moet je dat er gewoon bij tellen. E19, half uur vanaf Sint-Job in het Goor. We zitten weer te lachen, jong. Op de E19 van Mechelen-Zuid tot Rumst, een half uur erbij. In de binnenstad is het ook heel druk, zeker op de Leien. En op de Antwerpsring zelf, waar het dus allemaal begonnen is, daar staat maar 20 minuten meer tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Wat ons ook leert dat die andere files binnen dit en een half uur gaan opgelost zijn. Was dat jij nu te lachen?
1: Ja, maar nee. Maar ja, je gaat...
0: Omdat ik het zo goed uitleg.
1: Ja, dat zeg. Ja, maar nee, ze zegt... Ja, maar nee, je weet nu al dat die files binnen een half uur... Dat is
0: maar
1: opgelost.
0: Ja, kijk, als de bron weg is, dan is het gevolg na een tijdje ook weg.
1: Ik vind het goed.
0: Allee, jong.
1: Moet daar iets mee doen.
0: Te laat.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: Nee, ik ben nog niet klaar. Ik ben iets aan het voorbereiden.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, okay. Een rubriekje zometeen.
1: Ja. Yeah.
0: En, ja, het zijn de laatste, hè, Koen.
2: Dus, het zijn de laatste.
0: Ja, dus de grenzen vervagen een beetje. Ik ben iets aan het voorbereiden over, ik moet daar eerlijk in zijn, over tetten.
2: Oei, borsten bedoel je dus, ja.
0: Straks tetten special.
2: Oh, nee. Ja. Wat is dat hier allemaal vandaag?
0: Ja. Kan er ook niet aan doen. Eerst nog de yeah, yeah, yeah.

0: Blijf ons volgen voor meer cocktips. Hespenrol on the floor. De yeah yeah yeahs. Ja, dat hebben we er ooit eens van gemaakt en sindsdien, ja, om maar te zeggen, je kan een plaatje ook verpesten voor de rest van de wereld. Waarvoor dank. 9:10 en daar gaan we hoor. Dames en heren, het is tijd voor de eerste en ook meteen enige Tette Special van het programma.
1: Beter bekend als de mamee, de buste, de boezem, de borstpartij of de melklieren.
0: Ah, de melkklier.
1: Ah, ja, biologisch gezien. Ja,
0: eerste feitje. Ja. Sommige baby's slagen erin om een hele borst in 5 minuten leeg te drinken. Zometeen alles eruit halen wat erin zit.
1: Amai.
0: Dat is toch onwaarschijnlijk. Ja. Ja, het zijn een paar feitjes die ik op een rijtje heb gezet. Een van de beroemdste borsten zijn die van Dolly Parton. Die ken je wel, de zangeres met een stevig schoon verdiep. Ze heeft haar borsten namen gegeven. Shock en all. Dus dan is het al goed bezig, denk ik. Maar ook bekend verhaal is dat zij een van de enige mensen op deze aarde is die haar commissvoor heeft laten verzekeren voor €400.000. Verzekeren. Omdat ze wist, het is mijn handelsmerk, ik moet daar voorzichtig mee zijn. Heb je ooit al eens gehoord, de Bart de Wevers onder ons, die zullen blij zijn, van de sulcus intermammarius. Dat is namelijk de Latijnse benaming, dat zal je niet verbazen, voor de ruimte tussen de twee. Daar is een woord voor.
1: Ja?
0: De ruimte tussen de twee.
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Bij de ene al wat groter.
1: Ja, maar ook niet te veel, denk ik, maar ook niet te weinig.
0: Nee. Sommigen, zoals Dolly Parton, kunnen daar een stilo tussen steken. Maar wat? Dat is dus de sulcus intermammarius.
1: Mooi.
0: Schoon, hè?
1: Ja.
0: Als je dan toch een beetje Latijn wil leren, leer dan dat. Nog eentje die we niet kennen. Heb je ooit al gehoord van de cravate espagnole?
1: De cravate espagnole?
0: Ja, klinkt chic, hè? De cravate espagnole. Dat is geen kledingstuk. En verder wil ik daar niet over uitweiden. Je moet het maar opzoeken, denk ik dan. De Spaanse das, als het ware.
1: De Spaanse
0: das. Het is een bepaalde handeling. En de grenzen vervagen, maar nu ook niet te veel. En de tijden zijn veranderd. Dat is de laatste, weet je over tetten. De tijden zijn veranderd. Er is in de jaren 70 ooit een bijzondere Barbie-pop op de markt geweest. Het heeft met tetten te maken. Wat kon je daarmee doen? Dat kan je raden, hè? Een bijzondere Barbie-pop die in deze tijden echt niet meer zou kunnen.
1: Ah, dat ze de grootte van de borsten hadden aangepast of zo?
0: Nee, dat je die zelf kon aanpassen. Je moest gewoon aan de arm draaien en dan worden de borsten groter of kleiner naarmate uw persoonlijke smaak. Ja, wel, dat dacht ik ook. Voilà, tot zover de eerste en meteen ook enige Tetten Special. Ik hoop dat u er

0: Het is een utopie, maar het is plezant om erover te zingen, moeten ze gedacht hebben. We're forever young.
1: Ah, we gaan ook beginnen meezingen vanaf nu. Oh, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is goed. Ja, kom maar. Remember, we're forever young. Applaus. Je weet dat we in dit programma altijd ronduit eerlijk zijn. En ik heb het gevoel dat niet mijn sterkste bijdrage was met een Tette Special.
1: Ik vind ook. Ik vind dat je de borst in zijn waardigheid moet houden.
0: Ik heb dat heel hard geprobeerd, Koen.
1: Ja, maar ik vind zo het
0: woord. Is het gelukt? Ik troost mij met de reactie van Louisa, toch duidelijk een vrouw, die zegt, ik word met de dag slimmer dankzij de dingetjes die ik nu gehoord heb. Ah ja, voilà.
1: Ik ben eigenlijk blijven hangen bij jouw uiteenzetting, want je zei zoiets dat er iemand namen geeft aan de borsten.
0: Dat was Dolly Parton.
1: Dat was Dolly, ja. Ik vraag me af, zijn er dames die effectief hun borsten
0: namen geven?
1: Een naam hebben gegeven. Ja. En is dat dan ene naam of zijn dat er twee? Is dat de ene
0: principe
1: borst?
0: Twee, hè? Ja.
1: Ah ja, voilà. Maar
0: de ene borst is de andere niet.
1: Dat is...
0: Rustig, Koen. We moeten dweilen, jongens.
1: Nee, gewoon, ik ben wel benieuwd of mensen bewust een naam geven en hoe dat zit. En of het dan twee zijn.
0: Dames mogen het nu doorsturen. Hoe noemen jullie... hebben die een naam? Heel veel mensen geven in een auto ook gewoon een naam. Dus dat is gewoon zo. Je hoeft dat niet voor... Je mag de namen nu doorsturen. Kunnen we dat misschien toch nog redden, dat rubriekje van daarnet.
1: Ah, wel ja.
0: Ik heb ook de mensen de opdracht gegeven om die cravette espagnole op te zoeken. Omdat misschien wat onwelvoeglijk is om dat te beschrijven op de nationale radio. Bas heeft dat gedaan. En Bas schrijft, ik hoop dat die Spaanse das nu mijn cookies op mijn computer hier niet gaat beïnvloeden. Ja, ik kan daar maar één ding over zeggen, Bas. Oh, jawel hoor.

0: Maar ja, namen noemen.
1: Ja.
0: Say my name. Het was puur toeval, moet ik toegeven. Florence and the Machine. Allee, wat hebben we allemaal binnengekregen. De ene Cliff, de andere Hanger. Mooi.
2: Peppy en Kokkie.
0: Ja. Bolominos en... Ja,
2: Bouletten.
0: Bouletten. Ja, maar kijk, ja. Dun tweeling. Poest met een tweeling. Titi en Tetti. Maar de beste is nog van Vicky, die schrijft... ik geef mijn borsten geen naam, maar jullie zijn hilarisch. Ik hoop dat je dat niet tegen je... Ja, zijn.
2: Nee, we zijn mee.
0: Nee, van. Hoog tijd voor iets anders, zou ik zeggen. En dat iets anders wordt...
3: Het nieuws van de dag.
0: Ja. Veel bedrijven geven kapitalen uit om reclame te maken voor hun product. En soms moeten ze dat niet eens doen. Want laat ons eerlijk zijn, ik denk dat groot feest is bij Apple vandaag. Ja. Er staat namelijk een verhaal in de krant van Nick. Nick uit Wenduinen. Die verloor zijn iPhone tijdens een nachtelijke duik aan het strand van Oostende. Die had dus blijkbaar vergeten om zijn telefoon uit zijn broekzak te halen of zo. Hij was zijn iPhone kwijt.
2: Oei.
0: Ja, en dan weet je, die ligt in de zee. Die is verloren voor de maatschappij. Hè. En 2 maanden later heeft een jogger die telefoon gevonden. Via is die telefoon ook terug bij Nick geraakt. En ondanks al die tijd, dus een 2 maanden, in de zee... En dat zout en dat zand en wat weet ik allemaal. De Nick heeft zijn telefoon teruggekregen en hij werkt nog. Dat is toch ongelooflijk?
2: Maar ja, het is wel zo, die iPhones die zijn misschien niet volledig waterdicht, maar ze zeggen zelf waterbestendig, de nieuwe. Dus...
0: Maar het is een... Wacht, jij kent daar iets van, hè?
2: Ja, maar wacht, niet te veel.
0: Het is een iPhone. Welk type staat er niet meteen bij hier? Maar goed, dat is toch een straf verhaal.
2: Ja, want...
0: 2 maanden gedobberd in
2: juist,
0: de zee.
2: Juist, want als je het gewoon in het water zou laten vallen en je haalt er hem meteen uit, zo, dan zou dat wel nog kunnen werken. Maar dit is wel iets anders natuurlijk.
0: En het sluit ook aan op wat we eerder hebben besproken vanochtend in het programma. Er staan 12.000 foto's op. 12.000 foto's. En het is blijkbaar niet in de cloud gesmeten. En hij is zo blij dat hij niet verloren gegaan zijn.
2: Wat een mooi verhaal.
0: Ja, hè?
2: Mooi.
0: En wat een reclame, zeg. Gratis en voor niks voor die mannen van Apple. Maar ja, dat was ook een arm bedrijfje dat elke steun kan gebruiken natuurlijk.
2: De kleine KMO.
0: Ja, voilà.

0: de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Wil je hier binnenkort jouw radiospot horen? Contacteer sales@topradio.be of check topradio.be en ontdek de kracht van top. Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Dit is Top!
1: Exact 9 uur.
2: En dan de loonlijst eens bekijken van de lijn. Serafien Smits, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
3: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt en er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
5: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
3: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vice-kampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
6: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Maar weet je, gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
3: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: En dan eens kijken wat op dit ogenblik te vinden is op de weg. Ik heb het gevoel dat de ochtendspits nog lang niet is afgelopen.
1: Zeker niet in Antwerpen, want op de E313 sta je nog altijd een half uur aan te schuiven vanaf Massenhoven. Meer dan 20 minuten op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. Ook een 20-tal minuten op de E19 van Sint-Jobinthgoor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring begint het alsmaar kleiner te worden, dus dat is goed nieuws. Daar staat richting Gent nog een file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar ben je een kwartier zoet mee. En dan nog op de A12 een tiental minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Dat zijn ze.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Ja, die zijn duidelijk niet Sola. Sola is, ik heb het even opgezocht, ja? Alleen.
1: Ah ja, niet Sola. Top. Gelukkig maar. Arie, kom maar jongen. Geef er een lap.

0: Henri, ben je wel? Ja, ik probeer dat dan altijd iets chiquer af te kondigen dan het hoeft. En de Sola Sola. Ja, we hebben natuurlijk mee naar het nieuws geluisterd daarnet.
1: Het nieuws van de dag.
0: Op sportvlak is toch alweer een recordtransfer bij Union. Ja, die hebben al een paar seizoenen op rij bewezen dat ze bij de grote jongens horen van dit land. En ja, dat wordt nu met cijfers bekrachtigd. Hè?
2: Juist, want ze gaan afscheid mogen nemen, of ze nemen afscheid van Promise David, 25-jarige aanvaller.
0: Dat was een goeie, hè?
2: Dat weet ik niet. Ja, was dat een goeie?
0: Ja, ja.
2: Die gaat dus naar de Premier League. Okay. Hij wordt voor één seizoen gehuurd. Maar het is dus de aankooplicenties gelicht of zoiets. Allee, goed, ik ken er te weinig van. Maar in ieder geval, Promise David doet de kassa rinkelen bij Union. En in het verleden was er toch ook al een speler, hè? Er was ook al een speler verkocht onlangs.
0: Ja, ze hebben een paar serieuze transfers afgesloten. Over hoeveel gaat het deze keer?
2: Het was 24
0: miljoen.
2: Wacht, ik heb even kijken. Ik denk dat 24 miljoen was of zo.
0: Ja, patat.
2: Dus dat is veel, hè?
0: En dan herinner ik mij dat Stefan, onze sportjournalist in dit programma, die bezoekt elke club van dit land al eens voor zijn beroep. En die vertelde over Union, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of twee geleden, dat daar nog de sfeer hangt van weleer. Dat die dan zo'n cafetaria hebben, gelijk dat je dat tegenkomt bij derde provincialers.
2: En Melanie.
0: Zo. Melanie achter,
2: alleen wij dachten Melanie.
0: Melanie achter de toog. Je kunt daar een sandwich met preparé krijgen tijdens de time. Zo, die sfeer.
2: Ah, gezellig toch.
0: Maar als je 25 miljoen krijgt...
2: Het is 26.
0: 26 miljoen krijgt het. Zal rap gaan gedaan zijn met die preparé sandwich.

0: high-tech.
1: Ja, ik was aan het denken.
0: Dat is niet zo van zijn gewoonte.
1: Nee, maar high-tech.
0: Voor degenen die nog niet zo op de hoogte zijn. Ja, is geen nieuws, Quinn. Je was dus aan het denken.
1: Ik was dus aan het denken. Ik vind dat eigenlijk nog een mooie woord. Denken.
0: Ja, dat is waar.
1: Denken. Ja, ja. Ik was dus aan het denken. Van die high-tech CCC. Ja, ik zat in mijn hoofd. Alleen van, wat komt dat nu?
0: Dat is een oud liedje van
1: Michael Jackson.
0: Ja, het stemmetje bekend klinkt. Michael Jackson samen met Paul McCartney.
1: Ah, voilà.
0: CCC. Twee keer samengewerkt.
1: Ja.
0: Ook The Girl Is Mine. The Girl Is Mine. Mine.
1: Ah, dat ken ik niet.
0: Oeh, dat ken ik niet. Dat staat op Thriller. Dat is het best verkochte album ooit.
1: Ja, ik zal even ziek geweest zijn. Ik zal in mijn bed gelegen hebben.
0: Nee, je was nog niet geboren.
1: Ah, oké. Voilà.
0: Verklaard. Dat klopt bij veel feiten natuurlijk. Oh. En dat zijn geen vriendinnen meer trouwens. Wist je dat?
1: Paul McCartney en Michael Jackson. Ja. Dat is ook niet mogelijk, hè, want die mens is dood.
0: Michael wel, Paul niet. Bij leven hebben die Ambras gekregen.
1: Oei.
0: Ja. Dus die kwamen goed overeen. Die maakten plaatjes samen enzovoort. Maar de Michael die werd dan een beetje te rijk.
1: En hij niet.
0: Ook zijn. En de Michael die had dan zo wat geld over. En de Michael die heeft alle rechten gekocht van alle nummers, of toch heel veel, van de Beatles. En dat zijn meestal nummers die de Pollen heeft geschreven. En de Pollen kon daar niet mee lachen dat hij dan nu de rechten had op die nummers.
1: Ja,
0: en ze hebben die een beetje aan bras gekregen. Voilà, waren er nog vragen?
1: Laat het even bezinken.
0: Ah, blijf zalig. Ja, we hadden het daarnet over het nieuws van de dag op sportvlak. Er is één item wat we nog niet hebben aangeraakt. Dat ga ik zo meteen doen. Na dit.

0: Kavinsky met Angèle en Phoenix. En The Night Call. En dat brengt ons bij ander nieuws van de dag, dat je zonder twijfel vanavond ook in de televisienieuws gaat vernemen. Maar dan weet je het nu al. Even in de houding.
1: Ah ja, ja, ja, het is juist, ja. Oh.
0: Hoe word je prins? Ja, dat is natuurlijk onmogelijk, of zo goed als. Tenzij je in België woont, dan is die kans net iets groter om prins te kunnen worden. Want er is er een nieuwe bijgekomen en we kennen hem allemaal.
1: Ja, de Clément.
0: De Clément is nu officieel prins. Wil dat ook zeggen dat zijn familienaam dan wordt veranderd in Clément van...
1: Van België.
0: Van België.
1: Ik weet dat niet. Ik wil een nieuwe pas.
0: Ja. Dus wat is de historie? Clément is dus de zoon die onlangs werd aangeduid als officieel echt een zoon van de Lorre.
1: Ja.
0: En dus aangezien dat de Lorre dus nu officieel echt gezegd heeft dat het zijn kleine is, wordt hij nu ook officieel prins. Is dat zo'n beetje de samenvatting van het verhaal? Ik geloof het wel, hè?
1: Ja. Maar hij kan nu wel, als hij naar het buitenland gaat, kan hij dus wel zeggen dat hij lid is van de koninklijke familie. Ja. Hey, dat is binnenkomen, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: en ook zo op familiefeesten. Oh nee, dat is minder spectaculair. Alhoewel.
0: Maar zou die uitgenodigd worden op familiefeesten?
1: Wel, ja, dat weten we dus. Ja.
0: Ze hebben al zo moeite met Nederlands. Dan komt er ik moet er geen tekeningsje bij maken.
1: Ah nee, dat snap ik niet. Wat bedoel je?
0: Verstaat die mens toch moeilijk?
1: De Clément?
0: Ja.
1: Ik heb hem nog nooit... Is dat zo'n beetje...
0: Ja, ja, ja. Hij spreekt wel zijn plaatselijke dialect.
1: Ja, maar Philippe ook.
0: Ja, ja, het lakens.
1: Ja, het lakens.
0: Avalat wordt hier bevestigd door Robin. Hij krijgt inderdaad de naam van Saxen-Coburg. Clément van Saxen-Coburg. Het gaat mooi samen, je hoort dat meteen.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Brasschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
7: shine. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.

0: 4 op een rij van...
1: Woensdag 19 augustus, daar gaan we het zo meteen over hebben. Toch nog even tussendoor. We zijn ook nog een kleinigheid te weten gekomen over de Clément. Hij gaat blijkbaar geen dotatie krijgen. Het is helemaal de papaai. Goed, 4 op 5 van vandaag.
2: Ja, maar dat staat er dus bij. Hij zal zijn eigen geld moeten verdienen.
1: Het is helemaal de papaai. Ja. Van wie zou hem dat toch hebben? Straks is er Fiocco.
2: Haven en Caitlin Aragon, die mogen we ook spelen met I Run.
1: Martin Garrix en Dua Lipa samen. Scared to be Lonely, dat hebben ze dan zelf opgelost.
2: En ik denk dat je gaat meezingen met de volgende.

0: Altijd plezant om te draaien, zo'n dingetje uit de beginjaren van deze zender. Fiyoko. Schrijf 1997 voor deze The Spirit. En zo is het ruim 9:30. Ja, nog altijd in het Antwerpse is het te doen. Enfin, niet te doen uiteindelijk, want je staat daar een half uur in de file. Op de E313 vanaf Massenhoven. Kwartier op de E19 vanaf Mechelen-Noord. Op de A12 tussen Aartselaar en Wildrijk ook een kwartier. En op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar blijft ook nog een kwartier file staan.
1: En als je op andere plaatsen staat aan te schuiven, dan is dat minder dan 10 minuten.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2 plus

0: En zo te horen hebben ze er inderdaad eens goed in gehangen bij het maken van dit plaatje. Marshmallow en Another Drink.
1: Wie heeft dit gezegd?
0: Een uitspraak van een bekend iemand in een interview. En jij moet raden wie het gezegd heeft. En het is iemand die we allemaal kennen. En het is ook iets waar wij geen last van hebben. Maar goed, we zijn ook niet zo beroemd dan die persoon. Hij zegt, ik heb al hij verraden.
2: Ah, oké. Dat was niet de bedoeling?
0: Nee, was niet de bedoeling. Ah, maar goed,
2: het is een hij.
0: Ik kan al 50% schrappen. Hij heeft gezegd, het probleem met beroemd zijn is dat je jezelf niet meer kan googlen zonder je eigen dag te verpesten. Dat is zo, hè, als je bekend bent.
2: Ja. Dus en zitten we in Vlaanderen?
0: Nee.
2: Nee, het is internationaal.
0: Juist. Een internationaal artiest. Maar goed, er zijn er in Vlaanderen genoeg die hun eigen dag ook kunnen verpesten door zichzelf eens te doen. Dat is zeker waar. Zeker, ik snap het. Maar wie heeft het gezegd? Straks de oplossing.

0: klassieker, hè? Robin S. and You Got to Show Me Love.
1: Wie heeft het gezegd?
0: Ik herhaal nog eens de uitspraak. Het probleem met beroemd zijn is dat je jezelf niet meer kan googlen zonder je eigen dag te verpesten. Het gaat dus over een internationaal bekend iemand. De vraag is, wie heeft het gezegd? Ga je nog een gokje doen?
2: Ah ja, ik dacht meteen aan Donald Trump, maar langs de andere kant. Volgens mij zit hij daar niet mee in,
0: nee,
2: wat ze over hem zeggen. Maar,
0: het zal een worst wezen,
2: ja,
0: denk
2: voilà,
0: ik.
2: Dus geen Donald Trump. Maar zitten we in het juiste segment?
0: Bedoel je politiek?
2: Ja?
0: Nee, dan zit je niet in het juiste segment, want de oplossing klinkt zo. I don't need a camera to capture this moment. Je hebt natuurlijk de stem herkend van
2: Ed Sheeran.
0: Ja, ja, dat is hem. Ed Sheeran, die heeft dat dus gezegd. Terwijl, denk ik, ja, iedere artiest heeft fans en ook tegenstanders. Maar Ed Sheeran toch meer...
2: Dat is toch een lieve?
0: Ja, wel, daarom dat ik het een opmerkelijke uitspraak vind. We gaan zo meteen zelf even de test doen. We gaan Ed Sheeran googlen. En ik denk dat dat echt wel zoeken is naar negatieve commentaar. Want wat een sympathieke mens is dat, ja, precies.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
3: De Bouwster. Lose Myself.
1: We make you move.

0: Medusa. En zo heet het Paradise. En dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn de resultaten van de Google Jury. We hebben dus, zoals gezegd, even geprobeerd om dezelfde ervaring te beleven als Ed Sheeran. Die heeft dus zichzelf gegoogeld en dat heeft zijn dag verpest. Dus ik ben op zoek gegaan naar negativiteit over Ed Sheeran.
1: En?
0: Je vindt dingen waarvan je zegt, ik heb mij proberen te verplaatsen in de persoon van Ed Sheeran. Dus als ik Ed Sheeran google, dan krijg ik zo veel gevraagde dingen over Ed Sheeran.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En ik zou daar misschien al ambetant van worden. Waar moet je mee? Daar staat bijvoorbeeld, is de vrouw van Ed Sheeran ziek? Maar het antwoord is dus, nee, niet meer. Ze had een kwaadaardige tumor, maar ondertussen maakt ze het heel goed. Positief verhaal.
1: Ja.
0: Positief verhaal. Is Ed Sheeran een zwerver geweest? Ik denk van, monnikens, alstublieft. Wat is de oplossing? Ja, hij is een periode dakloos geweest. Voor hij wereldberoemd werd, woonde hij in Londen, had hij geen vaste woning. Sliep soms in metro's en buiten op straat. Maar het is dus
1: een mooi verhaal.
0: Ja, het is goed gekomen, gewoon. Nee, ik vind het niet, de negativiteit. Er staat ook zo'n vraag tussen dat je denkt, allee, waarom zingt Ed Sheeran Azizam? Zo van, allee, moet dat nu? Zo klinkt het.
1: Was dat wel uw beste keuze?
0: Ja, ja, ja, ja. Maar zijn schrijver blijkbaar is iemand van Iraans-Zweedse afkomst. En het is een woord dat uit het Persisch komt, wat hem dus vertrouwt. Is ook een positief verhaal, want het is een vrolijk nummer, geïnspireerd op de liefde voor zijn vrouw. Ik vind niks negatief over Ed Sheeran. Hij heeft geen reden om zichzelf niet te googelen. Voilà, dat is de conclusie.

0: Poet, poet. Ja. Was een betere titel geweest, want zo kennen we het allemaal. Poet, poet, poet van Dada Live. Poet, poet, poet.
1: Ja, maar ja, als je op die poet, poet, poet begint te letten, dan hoor je enkel die...
0: Poet, poet, poet.
2: Het kan ook aan ons liggen.
0: Dus geen reden om niet Ed Sheeran te googlen als je daarentegen Koen van der Sloten googelt.
2: Oh, sorry.
1: Ja, dat nee, is geen vette, hè?
0: Nee. Hij is een bekende Vlaamse radiopresentator. Liegen in op DNA. Ja.
1: Maar wacht, als je het bij jou doet, dan...
0: Dat hebben we nog niet gedaan.
1: Ja, mensen willen weten waarom je ziek was.
0: Nooit ziek geweest.
1: Nee, maar ja, je bent...
0: Ik ben wel al ziek geweest.
1: Maar mensen willen weten, mensen denken dat je ziek bent of zo.
0: Ja, maar dat heeft andere redenen.
1: En de mensen hebben dat opgezocht, ja. Dus heel veel mensen zoeken dat blijkbaar op.
0: Allee, bedankt voor het medeleven. Hoe gaat die woensdag hier nog evolueren qua weer, bedoel ik dan? Dat weet onze weerman.
3: Ja, het ziet er niet echt zomers uit. De zon komt er nauwelijks aan te pas. Veel wolken, af en toe valt ook regen uit die wolken. En vanmiddag gaat het dan eerder om buiige regen. Met vooral in Limburg en Vlaams-Brabant felle, pittige buien. Met kans op onweer bij een graad of 20. Nee, het is vandaag anti-zomers.
0: Ja. Zeker, zeker, zeker. Wat buiige regen.
1: Ja, ik vind dat ook een speciale.
0: Om zeker te zijn dat je nat wordt, denk ik dan. Voilà, tot zover deze woensdagse aflevering. Heb jij nog iets toe te voegen? Mopam, nee.
1: Zometeen Thibaut van Leliendaal.
0: Ja. Ik denk dat het vandaag...
1: Thibaut van Leliendaal is, ja.
0: Heel goed weer wordt, want hij heeft zijn lange broek aan vandaag. In tegenstelling tot wat je net gehoord
1: hebt. Is hij vandaag ook met de fiets gekomen?
0: Ik weet het niet. Nee? Ah, dan moet het echt goed weer worden vandaag. Echt,
1: nee, maar ik kom binnen. Ja,
4: is met een auto vandaag.
0: Ja, met een auto.
1: Met een bedrijfswagen, mocht
0: ja,
1: dat zeggen.
0: Amai. Ja. Is daar ook al een bedrijfswagen onder gezet?
1: Ja.
4: Hallo. Het gaat met die fiets.
0: Ja, maar dat was wel weer een bedrijfsfiets dan? Of,
4: Het was van de garage. Kijk, moeilijk verhaal.
0: Van de garage. De verloop van de garage. Dat moeten we dit toch nog een keer uitdoen. Zwat, ik maar ga er geen vragen bij
1: stellen. Nee, maar ze geven dat toch, als ze aan een auto van alles doen. Ja? Dan kan je een keuze maken.
0: Ja?
1: En dan zeg je, dat
0: is mij nog nooit voorgesteld.
4: Bedankt, Koen. Ja, dat was
1: ja maar ja, heb je zelf al eens bekeken. Ze gaan nu geen fiets geven, hè?
0: Tijd om af te sluiten.

0: Proxima stelt voor de Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de topheadlines en die krijg je van Serafien. Een goedemorgen, Serafien.
3: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Vanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
4: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Een delfin bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
3: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
5: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parket vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
3: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
2: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen, daar moet je 57 minuten bij tellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent, daar moet je 10 minuten bij tellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
6: Dit is Top! Van Leliendaal.
2: We zitten bijna in het midden van de week en dat moet gevierd worden met de nummer 2 uit onze Top Hit 40. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. Top.

Hallo, hallo. Goedemorgen. Het is alweer woensdag. We zitten ook bijna in het midden van de week. Binnen enkele uren is het aankomende weekend weer dichterbij dan het vorige weekend. En kijk, zo kan je alles positief bekijken natuurlijk. Ik hou je gezelschap deze voormiddag met Bebe Rexha en David Guetta, want die zijn onderweg. Eerst nog Destiny's Child en Survivor. Goedemorgen.

Ik heb zometeen zeer belangrijk nieuws voor jou. En het heeft allemaal te maken met je ochtendroutine voor de komende maanden. Dus zeker blijven hangen. Zometeen wordt het duidelijk. Na Naughty Boy en Lani.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Je weet nu wel al dat Jeroen en Koen bezig zijn aan hun laatste ochtendshows.
1: Dit is Top.
0: Op vrijdag 28 augustus stoppen ze ermee. Redenen te meer dus om elke ochtend nog op te staan met Jeroen en Koen de komende dagen en week. Maar de vraag is natuurlijk, ja, wie neemt de taak over om Jeroen en Koen te vervangen vanaf september? Wel, volgende week maandag, zet het maar met stip in de agenda. Maar dan ga je weten wie de opvolger, opvolgster of opvolgers, ja, dat kan ook nog altijd, zijn van Jeroen en Koen. Zet het maar in de agenda. Maar tot die tussentijd kan je dus nog gewoon 7 ochtenden genieten van ons topduo. Morgen om 6 uur zijn ze helemaal terug.

0: Velvet. Zometeen heb ik jouw mening weer nodig in onze Hit of Shit. Want daar zit Robin Schulz en Watermat met Take It Slow nog altijd in. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen. Daar ben je een half uur kwijt tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En tot slot op de E34 richting Ranst. 11 minuten bijtellen tussen Oelegem en Ranst zelf. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon.
5: Doe er even.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is ze!
7: De Vos Lemmes.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, ons cv-fotoboekessen.
9: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

0: heb jouw hulp weer nodig voor onze nieuwste in Hit of Shit.
1: Hit of Shit.
0: En hij doet het niet verkeerd, de nieuwste van Robin Schulz. De Duitse DJ is gaan samenwerken met Watermat. Die scoorde ooit een hit met Bullet. En die zijn ze samen gaan herwerken, liever. Ik ben meestal niet echt de grootste fan van remakes, maar deze vind ik leuk. Een goede vocal gevonden, leuke tekst erop gezet en iets modernere beat eronder gestopt. Maar kijk, zoals altijd heb ik niets te zeggen, maar jij wel. Hit of Shit, wat gaat het worden? Laat het maar eens weten via de Top Radio BE-app voor deze Robin Schulz en Watermat met Take It Slow.

Ja, wat vind jij van deze Robin Schulz en Watermat met Take It Slow, Hit of Shit? Laat het mij eens weten via de Top Radio BE-app. Nu Kygo en Take Him.

0: Jeetje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
5: Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
10: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
11: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
12: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
13: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
14: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
15: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
16: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
17: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
18: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
18: Interesse in machines.
19: Check.
18: Goede werksfeer.
19: Yes.
18: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
20: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
22: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
23: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
24: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
23: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
25: Nieuwbouw of renovatie?
26: Terras of poolhouse?
25: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
26: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: Ik had jou een mening weer gevraagd over de nieuwste van Robin Schulz. Deze Take It Slow. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Jeroen stuurt in de Top Radio BE-app een goede remake, dus voor mij een hit. Ook Olga vindt het een dikke hit. Robin is minder van een shit. Origineel vond ik veel, veel beter. Dus voor mij moet hij niet verder gaan. Griserda stuurt, dit is een hit. Wat een fantastisch nummer is dit, zeg. Steven vindt het een shit. Elken ook, dikke shit. Echt saai, zeker als je het originele kent. Ja, kijk, iedereen zijn mening. Daarom is hit of shit zo leuk ook natuurlijk. Patrick, een dikke hit. Ook Stefan, een dikke hit. Luno ook, een dikke hit. Zeker en vast, geen shit. Hij doet het gewoon weer heel goed vandaag. En ook al gewoon 3 dagen deze Robin Schulz samen met Watermat. Dus hij staat op een dikke hit op dit moment. Morgen hoor je hem opnieuw in Hit of Shit. En nu hoor je een nummer die een paar weken geleden in Hit of Shit staat. En die zo goed was dat we die ooit tot Top Tune of the Week hebben gebombardeerd. Move into the Sun van Hugo.

onderweg naar de top headlines van 11. Met zometeen nog Coldplay en Higher Power. Nu eerst nog drum and bass op je radio. DJ Fresh, Hot Right Now. Get your

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Top!
7: Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor de Top Headlines met Serafien. Een goedemorgen, Serafien.
8: Goedemorgen. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open en ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar, blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
9: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
8: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
7: Nog 1 plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen is dat 22 minuten bijtellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
6: Dit is Top! Thibo van Leliendaal.
7: Dit weekend Camping Kids Club en wij hebben nog 1 duo-ticket over. Hoe of wanneer je kan winnen, dat hoor je straks.

Dit weekend is het niet alleen tijd voor Pukkelpop. Top. Maar ook Camping Catch Club. En ik las deze ochtend dat er zelfs 5 bewoners uit een woonzorgcentrum liever in Kortrijk ook naar Camping Catch Club gaan. De oudste van dat groepje is 94 jaar en die wil vooral naar Camping Catch Club omdat die graag Willy Sommers aan het werk wil zien. Kijk, het is een festival voor alle leeftijden. En als jij graag wil gaan, wij bij Top hebben nog 1 duo-ticket over. Dus als je er gratis naartoe wil gaan, dat kan nog altijd. Ik kan wel verklappen dat ik zelf het duo-ticket niet ga weggeven vandaag. Ik kan wel zeggen dat hij vandaag wel nog de deur uitgaat. Het zal ergens tussen 1 uur en 7 uur zijn. Dus ofwel bij mij, ofwel bij Bram liever, of bij Louis. Als je wil winnen, dan zal je dus moeten blijven luisteren.

Stel je eens even voor dat je tijdens een wandeling zo dringend naar het wc moet dat je gewoon in het bos je boodschap gaat doen. En plots vliegt alles rondom jou in brand. Wel, een Fransman heeft het voor gehad. Zometeen leek het uit.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see
6: you shine. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is €4.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Stel je even voor dat je een prachtige wandeling aan het maken bent in de Franse bossen. Maar plots krijg je zo van die buikkrampen, je kent het wel. En je voelt... Nee, dat gaat er niet blijven zitten. Dus je hebt het zekere voor het onzekere genomen. Je hebt wc-papier bij. Dus je doet in het bos je grote boodschap. En om het wc-papier daar niet achter te laten, neem je het niet mee? Nee. Je steekt het ook niet in een vuilzakje of zo? Nee. Maar je steekt het wel gewoon in brand. Ja, briketje mee, zo'n aansteker, en je steekt je wc-papier in brand. Wel, het is echt gebeurd in Frankrijk. Een wandelaar heeft daar een halve hectare natuur in brand gestoken, omdat hij zijn sporen letterlijk wat uitwissen. Hij heeft die gewoon in brand gestoken. Ja, hij dacht dat dat goed was. Dus neem het mee voor de volgende keer als je gaat wandelen. Steek alsjeblieft je wc-papier niet in brand, want het kan gevaarlijk zijn.

0: half 12 met de nieuwste van Criss Cross Amsterdam. My oh my. Zometeen heb ik weer een gloednieuw dilemma voor jou klaarstaan. Maar dat is voor straks. Er is nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Sint-Niklaas, daar ben je een kwartier kwijt tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Als je op een andere plek in de file staat, dan kan dat, maar dan verlies je daar normaal minder dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: nodig.
1: Want het is tijd voor dit.
2: Daily Dilemma.
1: In het Daily Dilemma geef ik jou twee keuzes. En jij mag dan laten weten via de Top Radio BE-app voor welke van de twee jij kiest. En vandaag gaat het over ons ochtendritueel. Vooral het ochtendritueel van vele Belgen. Want vele mensen die kunnen niet opstaan zonder hun koffie. Een van mijn beste maten bijvoorbeeld, die kan ik niet aanspreken vooraleer die zijn koffie heeft binnengesleurd in de ochtend. Ik heb dat helemaal niet nodig. Ik ben ook gewoon geen mega fan van koffie of zo. Dus een heel simpele vraag vandaag. Ben jij team koffie of ben jij team ik drink liever iets anders in de ochtend? Dan mag je mij nu eens laten weten. Waar zijn die koffiefanaten onder ons? Of waar zijn die tegenstanders van koffie?

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun Wiener?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: Ben jij team koffie of liever iets anders in de ochtend? Dat was de vraag van vandaag. Of liever gezegd, het dilemma van vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: Elke uithoelaar die stuurt, ik lust geen koffie, dus voor mij liever een witte Nalu. En meestal ook twee. Ook Luca is team Red Bull. Mijn gedacht, zet hem erbij. Amai, dat was een slecht accent. Mijn gedacht. Ja, dat was beter. Dat is ook niks voor mij zo, energiedrinks. Nee, laat dat maar links liggen. Philip die stuurt team koffie, altijd drie koffies als ik opsta. Ben uit Antwerpen, ik zou liefst een Jack Daniels drinken in de ochtend, maar we houden het toch op een koffie. Allee dan. Bjorn uit Brecht, dat is een gezonde mens, die stuurt liever iets anders, water of thee bijvoorbeeld. En dan zijn er ook heel veel chocomelkliefhebbers. Daar sta ik van versteld, ik drink dat nooit. Steven, Dylan, Rick, Joyce, die gaan daar allemaal voor een goede chocomelk. Maar als ik het zo toch optel, is team koffie toch duidelijk in de meerderheid. Had ik wel een beetje verwacht. Nicola stuurt nog, ik kan niet werken zonder een koffie. En zo zijn er heel veel. Koffie is life voor velen.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Stop!
6: Goedemiddag, we beginnen met beter nieuws vanuit de Hoge Venen. Serafien weet meer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoge Venen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clement van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt royalty watcher Wim de Handschutter. Prins Laurent heeft Clement officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
8: Het is niet zo dat Clement een dotatie gaat krijgen. Dat hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clement. Dat zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
7: Clement wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxe-Coburg overnemen, al lijkt hij dat niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft De Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
9: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
7: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
6: Momenteel één plek waar je meer dan 10 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E17. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd tussen de Pinte en Gentbrugge. Daar ben je een half uur kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Dit is Stop. Thibaut van Leliendaal.
6: Met het komende uur mijn favoriete nummer van het moment. En nu eerst Sonic en Sky. Een hele goede middag.

Ik neem je even mee naar mijn privé. Stop your summer beat. Want mijn vriendin en ik, wij zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe woning, een nieuwe woonst. Maar vandaag is het nogmaals bevestigd in de krant dat het een ongelooflijk slecht moment is om een huis te kopen. De rente staat op het hoogste punt sinds 2012. 3,8% bedraagt het nu ongeveer. In vergelijking met pakweg vorig jaar, ik heb eens een vergelijking gemaakt, betaal je nu op een lening van 300.000 euro, ga je 16.000 euro meer aan rente betalen. En nog slechter nieuws volgens dat artikel, want het ziet er niet naar uit dat die rente meteen gaat dalen, jammer genoeg. Dus met andere woorden, ik ben gesjareld. Ja, daar komt het op neer. Sorry voor het taalgebruik. Ik zal het nooit meer doen.

far mijn favoriete song van het moment. Deze Happiness is So Sad van Licky Lee en Swedish House Mafia. Ze geven zelf mee dat ze met pensioen zijn, maar als je nog zo nummers kan maken, ja jongens, kom dan maar snel met een nieuw album, zou ik zeggen. Trouwens, nog een leuk weetje over deze track. Fred Again heeft er ook aan meegewerkt. En ik vind eigenlijk, als je het weet, dat je het ook een beetje hoort of zo in de track. Zeer benieuwd of ze gaan stijgen deze week in onze Top Hit 40. En ik hoop natuurlijk stiekem van wel. Nu is het tijd voor een kleine throwback naar een iets minder gezellige COVID-periode. Want toen was deze hit hier mega populair. En dan vooral het bijhorende TikTok-dansje. Masta KG met Jerusalem.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Carrefour. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Let's

kiezen wij hier bij Top een track uit die wij steengoed vinden. En die bombarderen we dan tot Top Tune of the Week. Deze week is dat voor de Bauza, Lose Myself.

Dat is deze week onze top tune of the week. En je hoort hem zo meteen na 1 uur bij Bram. Vorige week was de top tune of the week liever voor Peggy Goo. Want zij heeft een nieuwe track uit en die heet Woman. En hier hoor je nog eens de top tune of the week van

0: Zo werd het 12:30 op deze droevige woensdagmiddag. Met Peggy Goo en Woman. Zeg, zo meteen hoor je Narcotic. Maar wel niet in deze versie van Liquido. Komt eraan. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Sint-Niklaas, daar ben je 11 minuten kwijt tussen Deinze en Gentbrugge. En tenslotte op de Brusselse Binnenring, daar moet je 10 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek Opem en Leonaard. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1. Gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dit is top.
9: Your summer beat.
8: Van Leliendaal.
9: Your summer beat.
8: Top.
9: We make you move.
10: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Jana stuurt hier via de Top Radio BE-app dat ze in het begin van de week dit weer nog heel leuk vond, zo na al die hitte. Maar nu, na 3 dagen, is het al beu. En mist ze de zon. Je bent niet alleen, Jana, kan ik je zeggen. Maar ik heb goed nieuws, want zometeen een zon door de boksen. Want Rihanna die is onderweg na Bob Sinclair.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt? Officieel voor schoolwerk.
13: Onofficieel voor gaming.
12: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
14: Schatje, wat doe jij op die ladder?
15: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
16: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
17: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
18: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
19: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
20: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
21: Bommetje of rustige duik.
22: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
21: Meer info. dm-zwembaden.be.
23: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
24: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
25: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Misschien wel dat jij wel op deze woensdagnamiddag naar de Belgische kust wil trekken met de kindjes. Dan kan jij je wel afvragen...
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Nee, het is niet druk aan de kust en er is ook gewoon geen kat te zien. En dat ligt ook waarschijnlijk aan het slechte weer. Het is aan het regenen. Allee, hier toch, dus misschien ook aan de kust. Moest je aan de kust zijn, laat het dan eens weten. En het is ook gewoon nog de moeite om te gaan, want... Nergens is het druk aan de kust. Laat mij eens weten als je onderweg bent of niet. Het zou leuk zijn om te weten. Dit is Lost Frequencies nu. Leef het al.

4 voor 1. Na 1 uur is Bram daar en hij heeft de Top Tune of the Week meegebracht. We make you move. Ik laat je achter met Kygo, Ava Max, Whatever.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top!
5: Het is 1 uur en de topheadlines krijg je nu van Serafien Smits. Dag Serafien, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In de Hoogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
7: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden?
6: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyker ziet enkele verklaringen.
8: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
6: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
5: Op dit moment slechts 1 vertraging van een kwartier of langer. En die vind je op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar is het exact een kwartier aanschuiven. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan heb ik beter nieuws. Verlies je niet meer tijd dan een tiental minuten.
4: Dit is Top. Bram van Hee.
5: Fluitend aan de namiddag beginnen, dat kan zonder zon vandaag. Alleen dankzij Jax Jones en Callum Scott. Ik heb hem nu. Whistle.
4: Top.

Deze mannen van de Bouwstar trekken dit najaar door Europa. En ze vergeten België niet, want eind oktober komen ze optreden in de AB Club in Brussel. De nieuwe Lose Myself is nog tot vrijdag onze toptune van deze week. Dus dat is dan de dance track die je extra veel hoort hier bij Top. Zeg, parapluutje bij deze middag? Het zal nodig zijn, ik zeg het je.

0: Het is nog altijd zomervakantie, dus ik mag voor reisgids spelen.
1: Weet je waar?
0: Zoek een land, weet je waar je van huisnummer nummer 1 naar huisnummer 22.000 kan rijden met de auto zonder van straatnaam te veranderen. Is dat dan de langste straat ter wereld? Ja, dat moet wel, denk ik dan, hè. Als je daar plots kan wonen op nummer 10.865. Ik noem random een huisnummer. Hoe cool is dat eigenlijk? In welk land ligt die straat waarover ik het heb? Dat is toch een toeristische attractie die je niet zo standaard in de trotter reisboekje zal vinden. Maar wel de moeite is om eens bij te poseren, toch? Bij huisnummer 20.000. Ik zou dat in elk geval doen, mocht ik daar zijn in dat land. De vraag is, welk land zoek ik? Stuur maar een berichtje als je het denkt te weten. Of doe gewoon een gok, hè, via de Top Radio B-app. Die staat nu voor jou open.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Your summer beat.
10: Top.
9: We make you move.
10: New truck. Big

Weet jij waar je van huisnummer 1 naar huisnummer 22.000 kan rijden zonder van straatnaam te veranderen? Een hele lange straat, daar ben ik dus naar op zoek in een bepaald land. Veel gegokt, USA en Australië zag ik heel veel binnenkomen via de app van Top. Dat is niet juist, ik zocht eigenlijk het land Canada. En niet heel veel luisteraars wisten dat. Maar daar ligt dus blijkbaar de beroemde Yonge Street in Toronto, vlakbij Lake Ontario. En die begint bij huisnummer 1. En als je dan tientallen kilometers naar het noorden rijdt, dan lopen de huisnummers op tot 20.000 en daarboven. Dus als iemand tegen jou zegt van ik woon op Yonge Street, dan is dat heel leuk. Maar dan moet je meteen vragen waar precies. Want als dat op huisnummer 21.000 is, ja, dan weet je meteen dat je overmorgen kan afspreken als je te voet bent natuurlijk. Wel duidelijk. Als je daar bent, dan neem je toch wel zeker een selfie bij huis nummer 22.000. Dat zou ik toch doen. Dat is een hele goeie om te delen op je Insta. Dus onthoud die maar, mocht je ooit naar Canada trekken.

0: Ze heeft kapotte knieën door het vele dansen, hè. En hier en daar ook wat plastische chirurgie laten doen. Daar maakt ze ook helemaal geen geheim van, Madonna. Maar ze staat er wel nog altijd, hè. Doe het er maar eens na. Nieuwe muziek, Dance Theria bij Top. Zometeen dit. Snake komt eraan met The Middle. Eerst even naar de weg, want het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Gent. De weg is daar afgesloten. Daardoor aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Je verliest er 20 minuten. En op de E19 een kwartier extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Het heeft 7 jaar geduurd. Vraag me niet waarom het zo lang heeft geduurd, maar dus 7 jaar heeft het geduurd voor ze op de VMA's, dat zijn de wereldberoemde Video Music Awards van MTV in de VS, hebben ze dus de categorie dance terug in het leven geroepen. Dat zegt wel wat. Ja, misschien vonden ze gewoon van, er is te veel goede dance, we moeten terug een categorie dance hebben op de VMA, de Video Music Awards. Wel, een van de genomineerden op die VMA's, en dat heeft ze gisteren zelf bekendgemaakt via haar socials, dat is Bebe Rexha. Concurrentie is niet min, maar ik gun het ze van harte. Met deze New Religion heeft ze een nominatie beet. Dit is Bebe.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info

0: Energy, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zilio. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
1: R-Dreams!
2: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
3: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
4: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning, shop in isolatie.
7: Check isolatievloer.be.

is de zomer nu echt al helemaal voorbij? Blijkbaar niet, want er zijn wel wat weermannen en vrouwen die in september nog zo wat nazomer zien. Dus dat komt dan goed uit als je nog wat langer wil aperitieven en de zomer nog wel wat wil oplengen. Vanavond weer kans om zo'n aperitiefpakket te winnen hier bij Top. En dat allemaal dankzij onze AI-broer van Jean-Paul. Heb je die al gehoord? Die heet Shane Paul. En die klinkt zo... Elke dag zingt hij op zijn manier een versie van een Summerbeat hit. Aan jou dan te raden welke hit hij zingt. Vanavond kan je dus opnieuw meespelen bij Louis na 5 uur. Dan komt Shane opnieuw bij Top optreden. Maar nu staat zijn broer, Achan.

is Martin Garrix, Used to Love. Trouwens, Martin Garrix heeft een nummer gemaakt met Bono van U2. Het heet Fireflies. En zoals je kan horen, heel veel U2 en een beetje weinig Martin Garrix. Dat vonden wij ervan. Maar wat vind jij? Dat is veel belangrijker. Vind je dat iets voor top of gaan we het gewoon laten voor wat het is?

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Code yellow!
7: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar!
7: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Dit is Stop!
9: Het is 2 uur en Serafien Smits is erbij gekomen. Tijd voor de top headlines. Dag Serafien.
10: Goedemiddag. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze hadden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over de verdachte.
11: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
10: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Gerson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Gerson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
9: Op dit moment heb ik 2 vertragingen. Vaar je een kwartier of langer verliest. De langste staat op de Antwerpse ring, want de weg is er afgesloten vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Je verliest er 20 minuten. En op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst ook aanschuiven. Daar een kwartier extra bij tellen.
8: Dit is Stop. Bram van Hee.
9: Zometeen ga ik voorspellen wanneer de zomer terug is. En ik doe dat niet alleen, ik heb daarbij hulp gekregen. Het wordt duidelijk zometeen. Eerst Google. Yes.

0: Give it to me. Berichtje van Iwan uit Mechelen. Wij hebben de zon nodig nu.
1: Ja.
0: Nog even wachten, Iwan, tot september. Want ik heb een bericht gezien van luisteraar Diego. Die heeft mij gestuurd dat hij Stormchasers West-Vlaanderen op Facebook volgt. En al hun weersvoorspellingen zijn blijkbaar al uitgekomen. Geen idee hoe ze doen, maar die weten blijkbaar al van vorige week dat het van 1 tot 4 september weer plus 25 graden wordt. Nu denk jij, ja, het zal wel zijn. Maar die gasten hebben blijkbaar al heel de zomer gelijk. De 4 hittepieken die we hebben gehad, die hebben zij voorspeld. Al in mei blijkbaar, en die zijn allemaal uitgekomen. Nog even wachten om te zien of ze dus ook gelijk hebben wat begin september betreft. 1 september, dan gaat de zon dus opnieuw schijnen, als ik hen mag geloven.

van Crisscross Amsterdam bij Top. Ik weet dat er nieuwe muziek aankomt van Joel Corry volgende maand. Ik mag het eigenlijk nog niet te luid zeggen. Ik heb spreekverbod, daarom is het misschien verstandiger om het te fluisteren. Nog een paar weken wachten en dan komt er een nieuwe single aan van Joel Corry. Ja, oké. Maar eerst dus nog de huidige single even draaien op de radio. En die heet Whisper.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

Voor luisteraar Nick zal deze dus altijd verbonden blijven met zijn vakantie. De zomer van 2026 in Nice, Frankrijk, zowat aan de Côte d'Azur. Pilé, pilé, pilé, inderdaad bij het uitgaan vaak gehoord. En tegenwoordig ook via de socials vaak te horen, hè. Move Joe en Pilé. Als jij zelf ook iets hoort op vakantie, of hebt gehoord de voorbije weken, laat dan maar eens weten waar jij bent geweest en welk liedje ik mag delen met de rest van de luisteraars in Vlaanderen hier van Top. International Love nu. Van Pitbull en Chris Brown.

0: Dua Lipa komt er zo meteen aan met Houdini. Eerst de files. Ik heb 4 vertragingen van een kwartier of langer. Ik begin op de A12, daar staat de langste. Op dit moment 20 minuten aanschuiven tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord verlies je ook 20 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de R4, dat is de ring rond Gent, aanschuiven vanaf de Scaldenstraat tot Gent-Zeehaven. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turntoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè, bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is er!
1: De Vos Lemmes. Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je CyparXL. Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Er is trouwens een bekende DJ in ons land die heeft aangekondigd terug papi te worden. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Als de kindjes geboren zullen zijn, zal hij 6 kinderen hebben. Oh my god. Gaat hij dan nog tijd hebben om muziek te maken, vraag ik mij af. Tiga onderweg, Sunglasses at Night. Dit is Dua Lipa.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
10: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
11: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
12: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
13: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
14: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
15: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
16: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
15: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
18: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
19: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
20: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
21: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
22: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
23: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
22: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
24: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
25: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
26: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
25: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
26: Sun wie?
25: Sun Systems.
27: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
26: Ja, chique ding is dat, hè.
25: Sun Systems. Ja, hallo maat.
2: Nieuwbouw of renovatie?
28: Terras of poolhouse?
2: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
28: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: Het staat op dit moment op alle nieuwsites. Reggie wordt opnieuw papa.
1: Ja, ja.
0: Uiteindelijk zal het een gezin worden met 6 kinderen. 6 kinderen, oh my god, kun je dat inbeelden? Wat dat moest zijn. Er komt een tweeling aan, dat hebben ze net aangekondigd. Reggie en Crystal via hun Instagram in een gedeelde post. Met verdrietig nieuws en goed nieuws. Moet je maar eens lezen op hun socials. Het hele verhaal staat daar online. Betekent dat nu dat Reggie het een beetje rustiger aan gaat doen? Ik denk het niet hoor, want toen zijn laatstgeboren dochter op komst was, heeft Reggie daarbij gezegd dat hij zich een beetje verplicht voelde om zijn muzikale carrière met minstens 10 jaar te verlengen. Hij maakt er een erezaak van dat zijn kinderen hun vader op een podium zien staan. En dus zien optreden. Het is maar dat je het weet. Goed nieuws dus voor de fans van de muziek van Reggie en van Lil' Kink. De bouw staat zo meteen en dit is Macklemore bij Top. Can't Hold Us.

Zeg, ik hoor net van onze Niels van de Top Headlines dat er is ingebroken, digitaal ingebroken, door hackers dus, bij een bekende meubelwinkel. Of het die van Gent is, of die van Deinze, dat weet ik niet. Dat moet ik nog eens vragen aan Niels. Maar hij komt er zo meteen aan met de Top Headlines, dan gaat dat allemaal duidelijk worden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur en Niels is erbij gekomen voor de top headlines. Dag Niels, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
8: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
7: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
6: En de buien zorgen ook voor hinder onderweg. Ik heb nogal wat files. 6 stuks om precies te zijn van een kwartier of langer. Ik begin met de langste op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst, een half uur extra. Dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, een kwartier erbij. E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, een kwartier. Een kwartier ook op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Aanschuiven doe je ook op de R4. Ring rond Gent vanaf de Skaldenstraat tot Gent-Zeehaven, een kwartier extra. En op de E34, dat is de laatste in het lijstje, vanaf Melselen tot Sint aan de linkeroever ook een kwartier extra. Mocht je ergens anders aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan 10 minuten.
5: Dit is Stop! Bram van Hee.
6: Met in dit uur een nieuwe Summer Beat 1000 roulette. Jij mag er mee meedoen, dus ik heb je nodig zo dadelijk. Stop.

Mocht je 10 jaar geleden hebben gezegd, die van Coldplay, die zullen dancemuziek maken. En wel, ze gingen hun zot verklaard hebben. Maar goed, oogkleppen af en zo kom je vaak het verst. Goedemiddag, welkom bij Top. Zometeen neem ik je mee terug naar de Summer B1000 met de Summer B1000 roulette. Eerst nog Moby. Plane.

0: Mag ik eens een klein beetje een indiscrete vraag stellen aan jou? Wat is jouw lievelingsgetal?
1: Summerbee 1000 roulette.
0: Niet over nadenken, gewoon insturen via de Top Radio B-app. Dat moet spontaan komen, hè, jouw lievelingsgetal. En vaak is daar ook een goede reden voor waarom dat jouw lievelingsgetal is. Ik ben op zoek naar een getal tussen de 1000 en de 1. En die is dan gekoppeld aan de Summerbeat 1000. Met andere woorden, daar zit ook muziek achter. En die muziek ga ik zo meteen draaien. Misschien dan wel jouw lievelingsgetal. En ik hoop dan, fingers crossed, dat die plaat die daarachter zit ook een hele goede is. Dat ontdek je zo meteen samen met mij. Dus jouw lievelingsgetal nu in de top-app insturen. Nu Calvin Harris.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Ben is benieuwd of het gras bij jou ook minder ros zal zien na al die regen van vandaag. Het was wel welkom, hè, geef toe. Relax, take it easy, ook al is het op heel veel plaatsen aan het regenen op dit moment.
1: Summerbee 1000 roulette.
0: Welk getal heb jij ingestuurd via de top-app? Jouw lievelingsgetal, dat staat vast. Ik zag er heel veel binnengekomen. Weet je wat het lievelingsgetal is van Nico? Nico uit Brugge.
1: 11.
0: Goeie reden heeft hij daarvoor, hoor, want dat was altijd zijn rugnummer in de voetbal. Dus hij heeft heel lang geshot met rugnummer 11. En hij is geboren op de 11e. 11 augustus. En het jaar mag ik niet luid zeggen, dus ga ik ook niet doen. 77. Nee, ik mag je niet zeggen. Bij deze dus. 11 is onlangs verjaard, dus dan gaan we eens checken wat er achter 11 zit.

0: Jackie Chan. Drukke onderweg, want ik zie op dit moment 7 vertragingen van een kwartier of langer op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Oost aanschuiven. Een half uur extra. Op de E19 een half uur tussen Zemst en Rumst. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Daar verlies je 25 minuten. Ook 25 op de Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Borgerhout in de richting van Nederland dus. Op de E40 is een ongeval gebeurd tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. 20 extra. Dan de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook nog eens een kwartier. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier. Zometeen draai ik Better Times van Robin Schulz.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan.

0: volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Dag en heel.
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Het laatste weekend van augustus is er het festival Land of Love in Torhout. Stop. Your summer beat. Extra love krijg je daar aan de Love Stage. Dat is eigenlijk de main stage van het festival. Of je zorgt daar gewoon zelf voor die extra love. Dus zorg dat je tanden gepoetst zijn als je daar naartoe gaat. Onder andere Used, Average Rob en Omdat Het Kan. En Mark with a K staan daar in de line-up van de main stage van de Love Stage, moet ik dan zeggen. Hè. Er is ook een Fire Stage met extra vuurwerk. Daar mag het al eens stevig beuken, want Pat B vind je daar op de line-up. En vuur moet ook geblust worden, dus er is ook onder andere een Water Stage. En ja, daar gaat onder andere Brian V, DJ Brian V, zorgen voor de verfrissende beats. Dus je kan daar naartoe op zaterdag 29 augustus. En die Brian V, die hoor je vaak bij Top met zijn nieuwe track. Heb je die al gehoord? Samen met Manuals, Where Do I Go?
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
0: Ja, als antwoord op mijn vraag nee was, dan ga ik daar nu verandering in brengen. Dit is Where Do I Go?

0: Mijn opa die sprak erover. Vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
0: Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
0: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon.
8: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder tickets. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.

I don't wanna go home. Dat is goed, want het is heel druk onderweg, dus je wacht misschien nog maar even om richting huis te vertrekken. Blame me dan, de regen. Maar we gaan nu niet zagen dat het is regende. Het is al veel te lang geleden, toch? We gaan zorgen voor goede muziek, zodanig dat als je dan toch de weg op gaat, dat het een beetje draaglijk is. Zometeen Martin Garrix, Repeat It. En dit is Plus One.

Ik zie dat Louis onderweg is naar de studio van Top. Hij is er zo meteen om 4 uur en hij komt niet met lege handen. Wat heeft hij vast? Ja, zeg het maar. Festivaltickets. Ja, ja. Voor welk festival? Dat ontdek je als je blijft luisteren. En misschien kan je je weekendplannen meteen schrappen.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 4 uur geworden en Niels heeft voor ons de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag, Niels.
5: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
6: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
5: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
7: Als je weet dat de reactietijd, puur de tijd die nodig is om te gaan reageren, 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
5: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
4: Het is al druk onderweg, 4 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 verlies je 35 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook op de A12 richting Antwerpen een 30 minuten file tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E19 verlies je 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland een dikke 20-tal minuten file tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
3: Dit is Stop! Louis Bernard.
4: Is het normaal dat ik dat grijze weer na enkele dagen al beu ben? Wel, dan maar zon zoeken in andere zaken, bij Lost Frequencies bijvoorbeeld. Welkom!

0: Heb je erop gelet daarnet in onze top headlines? We hebben een nieuwe Belg met 1 miljard streams op Spotify. En dat voor een nummer dat iedereen ooit heeft meegezongen en gedanst.
1: Alors on danse.
0: Jawel, Stromae is erin geslaagd om over die magische kaap van 1 miljard streams te gaan met deze Alors on danse. En het is trouwens de derde Belg die daarin slaagt. Ook Gauthier deed het helemaal voor. En een andere topartiest ook. Deze Lost Frequencies is daar ook al in geslaagd met Where Are You Now?
2: Dit is top.
0: We mogen dus trots zijn op onze Belgische muziek, zoveel is duidelijk. Welkom, het is 4:10 en het wordt hier een leuke avondspits deze avond. Zoveel is zeker. Ik heb hier de laatste 2 duo-tickets liggen voor Camping Kitsch Club van komend weekend. Die ga ik vanavond nog weggeven. Je zal daar natuurlijk wel nog iets voor moeten doen, maar dat verklap ik later deze avond. Er ligt hier ook nog een apropakket dat ik mag uitdelen, maar eerst gaan we nog eventjes kijken naar wat er zoal werd opgezocht vandaag, want het was weer een productieve dag op Google. Eerst nog deze Clean Bandit en Solo.

0: Er werd weer druk gezocht op Google vandaag en ik vertel je nu wat die grote kernwoorden waren.
1: Vandaag om 12 uur werd massaal via Google gezocht naar...
0: Nisa van Balen. Dat is de organisatrice van de misverkiezing van Miss Model. En ze is niet zo goed in het nieuws gekomen. Nee, er is klacht ingediend tegen haar door de winnares van vorig jaar van Miss Model 2025. Want die beschuldigt daarvan grensoverschrijdend gedrag door Nisa van Balen. Ja, het zou van alles gebeurd zijn achter de schermen, wat niet kosher is. Ondertussen onderzoekt het parket ook de zaak. Maar goed, het is lang niet de eerste keer dat zo'n misverkiezing in opspraak komt natuurlijk.
1: En om
0: 2 uur
1: werd gezocht naar...
0: Toby Alderweireld. Ja, die was vandaag te zien in een fragment van VTM over het nieuwe seizoen van De Verraders. Het is al duidelijk dat Toby Alderweireld ook zal meespelen in die verraders. Dat is zo'n programma waarbij de bondgenoten op zoek moeten gaan naar de verraders en die op een manier moeten eruit stemmen. En er is altijd heel wat, moet ik zeggen, heel wat discussie in het programma. Zoveel is duidelijk en het is ook duidelijk geworden dat Toby het programma heel serieus zal spelen.
2: En dan zit ik op de persoon te mikken en dat is kust. Kijk, jij bent iemand die een heel grote fan is van het spel. Dan wil je niet figurant zijn. Dan wil je bepalend zijn. Dan wil je verrader zijn. Daarnaast, ik krijg heel veel complimenten van u. Waarom moet je zo heel graag bij mij goed staan?
0: Ja, dat is natuurlijk een vraag van Toby Alderweireld. Waarom moet Kurt Rogiers in godsnaam zo goed staan bij Toby Alderweireld? Wel, Kurt heeft daar een heel goed antwoord op gevonden. Al weet ik het persoonlijk.
3: Jij bent Toby Alderweireld. Jij bent mijn rode duivel. Dus mijn enthousiasme, dat vind ik, daar mogen mij niet op pakken.
0: Nee, dat vind ik ook. Ja, dus een enthousiasme, daar mag je hem niet op pakken. Het is Toby Alderweireld. Wie houdt nu niet van Toby Alderweireld? Maar dat nieuwe seizoen is dus vanaf zondag 6 september te zien op VTM.
1: Dit is Top.
0: Ondertussen laat ik de zon weer schijnen op deze regenachtige woensdag met Shakira.

0: Op zondag 6 september is het zover. Dan start het nieuwe seizoen van De Verraders. En William stuurt in onze app dat je al niet kan wachten tot dat nieuwe seizoen begint. Maar beste William, ik ga iets bekennen. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb nog nooit een volledige aflevering gezien van De Verraders. Ben ik de enige of niet? Ik weet niet, ik snap het niet zo goed, al die fuzz rond het programma. Ik weet niet, ben ik de enige? Laat mij eens weten.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

maar ik ben niet de enige die nog nooit de Verraders heeft gezien. Christophe, Klaas en Tim die sturen door dat ze het ook nog nooit gezien hebben. Merci heren, weet ik dat ik niet alleen ben. Maar volgens Lorenzo heb ik wel ongelijk. Want volgens hem is het het beste tv-programma van allemaal. Ja, dan moet ik het misschien toch gewoon eventjes proberen. Op zoek naar de zon nu, samen met Hugel.

YouTubers doen soms de gekste stunts. En die stunts kunnen wel eens gevaarlijk zijn. Zeker als ze nog eens andere mensen daarmee in gevaar brengen. Zometeen meer daarover. Eerst even kijken onderweg waar er overal files staan. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313. Daar verlies je 3 kwartier tussen Herendas, Industrie en Antwerpen-Oost. Ook op de ring rond Antwerpen verlies je een half uur.

Ik was daarnet bezig met de files, maar Another kon niet wachten om jou toch wat van het zon te voorzien vandaag. Ik snap het, maar toch. Het is druk onderweg en dat heeft misschien ook iets te maken met die regen. 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen is dat op de E313. 3 kwartier aanschuiven tussen Heratas Industrie en Antwerpen-Oost. Ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 komt er een half uurtje bij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En ook op de E34 verlies je een half uur tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Ook in Brussel is het druk op de R20. Daar verlies je een 20-tal minuten ter hoogte van de Annie Cordy-tunnel.

YouTubers doen soms de gekste dingen. En dat is ook het geval bij de Nederlandse YouTuber Izai. Die is vandaag in het nieuws gekomen, maar niet op een positieve manier. Nee, die geeft zijn kijkers blijkbaar opdrachten. En met die opdrachten maken ze dan kans op 10.000 euro. Ja, ik snap het, 10.000 euro, dat is natuurlijk iets moois. Daarvoor doe je al iets geks. Maar de opdrachten zelf zijn soms niet oké. Dan gaat het bijvoorbeeld over zeep drinken of op een zebrapad gaan liggen op de straat. Dat is niet oké. En daarvoor is de YouTuber nu in opspraak gekomen. Maar ik denk dan, dat kan beter. Dat kan gewoon ook op een positieve manier. Dus laten we dat eventjes doen. Ik heb een voorstel voor hem om eventjes te tonen over hoe het ook kan met die opdrachten. Laten we eventjes spelen voor een eervolle vermelding op top. Ik heb jammer genoeg geen 10.000 euro, mijn excuses. Maar goed, een eervolle vermelding is ook niet mis natuurlijk. En de opdracht is simpel en ook nog eens gezond. Je mag me gewoon eventjes laten weten aan hoeveel stappen jij zit vandaag. We doen even een wedstrijdje. Degene met het meeste stappen, die wint gewoon die eervolle vermelding op top. Hoe goed is dat? Een moeilijke opdracht en het is nog eens gezond ook. Laat maar eens weten via de Top Radio B-app aan hoeveel stappen zit jij op dit moment vandaag.

0: Ik zie hier van alles binnenkomen van getallen, van het aantal stappen van de dag. We spelen voor een eervolle vermelding. Ik zie hier 9600. Ik zie ook iemand met 17.000 stappen. Ja, als jij erover kan, dat mag je nog steeds doen via de Top Radio B-app.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
6: Je komt toch eens langs, hè?
7: Schatje, wat doe jij op die ladder?
8: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
9: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
10: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht een jong kamionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wiede maakt je kamionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
11: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
12: Maar nee, ik wil parket.
11: Tegels.
12: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
11: Goed idee.
12: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
11: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
12: Check isolatievloer.be.
10: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
13: Yo, hastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
14: Bommetje of rustige duik.
15: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.
16: Kansen krijgen op je werk.
17: Check.
16: Interesse in machines.
17: Check.
16: Goede werksfeer.
17: Yes.
16: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
18: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
19: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
20: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
21: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
22: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
23: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
24: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
23: Sun wiener?
24: Sun Systems.
25: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
23: Ja, chique ding is dat, hè.
24: Sun Systems. Ja, hallo maat.
26: Beleef bij Top Top The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Ik had een ideetje voor de Nederlandse YouTuber.
1: Dit is top.
0: Want er is vandaag iemand in de krant gekomen op niet zo'n positieve manier. Het gaat over de Nederlandse YouTuber Izai. Die geeft aan zijn kijkers opdrachten, maar opdrachten die niet zo oké zijn, zoals zeep drinken bijvoorbeeld. En in ruil daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld 10.000 euro winnen. Ik dacht, wat als we die opdrachten nu gewoon eens positief maken voor de kijkers of voor de luisteraars in dit geval. Dan is dat allemaal van de baan en dan komt hij positief in het nieuws. Dus heb ik een opdracht gegeven. Ik heb jammer genoeg wel geen 10.000 euro, daar ga ik eerlijk in zijn. Maar ik heb in petto een eervolle vermelding voor de luisteraar met de meeste stappen van vandaag. Ja, er zijn massaal veel luisteraars die hun stappenteller hebben doorgestuurd via onze app. Dus ik ga gewoon anders de top 3 opnoemen. Graag jullie aandacht dus voor de eervolle vermeldingen. En op 3 staat Julie. Dulst, die heeft vandaag 21.294 stappen. Niet mis, Julie. Daar ga ik zeker niet over met mijn 1.900 stappen van de dag. Elias, die staat op 2 met 22.376. Maar glansrijk gewonnen vandaag. Maar echt glansrijk, met bijna de dubbele. Op 1, Annelies Fleurbaai. Ik weet niet of ik dat correct uitspreek. Mijn excuses. Die zit aan 42.710. Ja, die is ook wel bezig met een vierdaagse wandeling, dus dat is misschien niet volledig eerlijk, maar het is misschien wel een ideetje voor die Nederlander.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: Het is 5 uur, de hoofdpunten van het nieuws krijgen van Niels. Goedemiddag Niels.
4: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
5: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
4: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
6: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast, of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
4: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoesse.
7: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
4: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
3: Het wisselvallige weer zorgt ook voor problemen onderweg. 5 plaatsen momenteel waar je meer dan een half uur verliest. Op de E19 richting Antwerpen 3 kwartier file tussen Zemst en Rumst. Ook 3 kwartier tussen Herentals West en Antwerpen Oost op de E313. Op de A12 dan verlies je een dik half uur tussen Stabroek en Antwerpen Noord. Dik half uur aanschuiven ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. En op de E34 ook nog een half uur aanschuiven tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Dit is Stop! Louis Bernard.
3: Er passeert dit uur nog een brandje in het komkommernieuws en ik ga jou nu ook een nummer laten horen van onze Shane Paul. Goedemiddag.

Ik heb er even Google Translate bijgenomen. Pepas is het Spaans voor pillen. Ja, laat die pillen maar voor wat ze zijn. Ik heb iets veel beters. Wat denk jij bijvoorbeeld van een zomers apropakketje? Ja, dat klinkt al smakelijk. Ik weet het, het kan straks ook van jou zijn. Eerst krijg je nog deze van Jessie & Mackenzie. Dit is I Am Free.

0: Jamaica.
1: Ik heb een nieuwe extra zomerse versie van een tophit. En die nieuwe versie heb ik allemaal te danken aan Shane Paul. Dat is de AI-broer van Sean Paul. En die maakt van elke tophit een extra zomerse versie deze zomer. Je kan er ook iets leuks mee winnen. Je kan er een heerlijk zomers apropakket mee winnen. En laat ons eerlijk zijn, dat smaakt altijd natuurlijk. Ook op een regenachtige woensdagavond. Ik heb al eventjes naar de hit van Shane Paul geluisterd vandaag. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het redelijk gemakkelijk. Vandaag. Ja, ik ben zeker dat je het nummer zal herkennen, maar kan jij mij ook de titel en artiest geven van het origineel? Dat is natuurlijk

Maar wat is de titel en artiest van het origineel? Ja, volgens mij zie ik de zon al schijnen als ik dit hoor. Ja, dat moet genoeg zijn. Ik zei het, het is volgens mij een redelijk makkelijke opgave vandaag, maar persoonlijk vind ik het wel moeilijker om de titel en artiest van het origineel te geven. Ik weet niet of jij het weet of niet, maar als je het wel weet, dan mag je nu jouw gokje doorsturen via onze topper.

0: husband is coming.
1: Herken jij deze hit van Sean Paul? Tuurlijk herken je die, maar kan je mij ook de titel en de artiest geven van het nummer? Kan het meedoen, kan nog steeds via de Top Radio B-app.
2: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou passen.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En jij?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon.
1: Daar heb ik eens.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmis.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi.

0: heb van alle soorten combinaties zien passeren in onze Top Radio B-app. Ja, het was duidelijk. Het nummer was heel herkenbaar, maar de titel daarentegen, die was zeker en vast niet zo makkelijk.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Ik speel vandaag met Sam. Een goeiemiddag, Sam.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat vond jij van de versie van Shane Paul?
2: Ja, ik vond het best goed klinken eigenlijk.
0: En wel, ik ga die gewoon nog eventjes laten horen. Ja, geef toe, die zon die begint toch meteen te schijnen als je dit hoort.
2: Absoluut.
0: Absoluut. Ik was ook op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. Het is niet makkelijk, maar ik vraag je toch, wat is die titel en die artiest?
2: De titel denk ik, Dragostea Dintei.
0: Ja?
2: Van Ozone.
0: Van Ozone. Tuurlijk, dat is helemaal correct en volledig juist uitgesproken ook. Ik denk dat het mezelf niet zou lukken, dus ode aan jou, Sam. Dat appro-pakket is gewoon van jou. Het regent wel op dit moment, dus ik denk dat het niet meteen weer is om een appro in te schenken en een terrasje te doen, hè?
2: Nee, maar dat zal nog wel van pas komen.
0: Voilà, dat is zeker. Staat er nog iets anders op de planning voor deze avond? Iets wat wel past bij dat regenweer?
2: Ja, vooral wat binnenzitten en waarschijnlijk een potje gamen.
0: Een potje gamen, dat lijkt mij ideaal met zo'n regen. Gewoon binnen blijven en gamen. Kijk, Sam, dan wens ik jou sowieso nog een hele fijne avond.
2: Top, dankjewel voor jou.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Terwijl het hier regent in ons land, krijg ik ook een foto door van Kaat in onze app. Zij zit momenteel in Sicilië en man, daar ziet het er een stuk beter uit. Blauwe hemel en een zwembad. Ja, ik word al jaloers. Het is druk onderweg. 10 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen file rijden op de E19. 3 kwartier extra tussen Zemst en Rumst. Op de E34 een dik half uur aanschuiven tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E313 verlies je 20 minuten tussen Herentals West en Ranst. Verder ook nog aanschuiven op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Een half uur extra tussen Antwerpen West en Borgerhout. Richting Nederland dan op de E314 3 kwartier aanschuiven tussen Genk Oost en de grens met Nederland. Komt daardoor een ongeval. Richting Lummen op de E314 ook een half uur door een ongeval tussen Wilselen en Aarschot. Richting Brussel dan op de E19, 20 minuten tussen de UZ Antwerpen en Mechelen-Noord. Ook op de buitenring rond Brussel problemen, dik 20 minuten tussen Diegem en Expo. En tenslotte ook nog file rijden op de ring rond Gent. Liever op de ring rond Gent, daar verlies je 3 kwartier tussen Gent, Zeehaven en Heusden.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen.

0: Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
2: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heeland aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heeland.be. Info en voorwaarden op Heeland. Helemaal welzijn.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar rond te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
11: Bruno.
13: Hey.

Je zou het misschien niet meteen zeggen vandaag, maar het is wel nog altijd zomer. En in de zomer is er natuurlijk heel wat komkommernieuws. Elke dag zoek ik er een leuk komkommernieuwtje uit. En het is dan aan jou om er een leuk nummer bij te verzinnen. Vandaag heb ik een echte shit-situatie in het komkommernieuws. En dat mag je bij deze redelijk letterlijk nemen. Want het gaat over een wandelaar in Frankrijk die tijdens het wandelen plots naar het toilet moet. Ja, goed, dat kan gebeuren, dat weten we allemaal. Wat doe je dan? Dan ga je in de bosjes. De wandelaar was ook goed voorbereid. Die had ook toiletpapier mee. En die had het lumineuze idee om na de boodschap gewoon het toiletpapier in brand te steken. Zodanig dat er niets zou achterblijven en dat er niemand ooit zou weten dat hij daar naar het toilet is gegaan. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo slim als het heel droog is. Wat was het resultaat? Ja, uiteindelijk is er een halve hectare mee in brand gegaan. Dat is ongeveer één voetbalveld, allemaal omdat hij zijn toiletpapier in brand wou steken. Gelukkig kreeg de brand wel, kreeg de brandweer de brand snel onder controle. Maar ik vond het wel iets grappigs. Ik denk dat we daar zeker wel iets mee kunnen in de komkommerhit vandaag. Ik ben op zoek dus naar een nummer dat past bij dat komkommernieuws van vandaag. Dat mag van alles zijn. Dat mag misschien iets zijn met een grote sorry in. Dat mag ook een nummer zijn dat gaat over vuur. Of misschien iets met een oeps. Of dat gaat over naar het toilet gaan. Ja, ik weet het niet. Het kan allemaal. Laat je maar van je creatiefste kant zien. Stuur jouw suggestie maar door via onze Top Radio B-app.

0: Ik ben nog steeds op zoek naar een toepasselijk nummer voor de komkommerhit van vandaag. Het komkommernieuws had iets te maken met een wandelaar. Een wandelaar die naar het toilet ging in het bos, zijn toiletpapier verbrandde en zo een heel bos in de fik zette. Welk nummer past daarbij? Je mag nog steeds jouw suggestie doorsturen via onze app.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
9: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
10: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Maar niet vandaag, dat zou beter zijn.
1: De komkommerhit.
0: Ja, ik had komkommernieuws meegebracht van jou. En dat nieuws ging over een Franse wandelaar die heel dringend naar het toilet moest. Hij wilde het liefst niets achterlaten in de natuur. Dat is een nobel iets. Maar hij stak zijn toiletpapier in brand en zo ook 1 hectare bos. Dat is natuurlijk niet zo slim. Ik was op zoek naar een gepaste plaat voor dit komkommernieuws. Er is heel wat binnengekomen. Mario die dacht bijvoorbeeld aan I'm on Fire van 2 Fabiola. Kan inderdaad. Jimmy, Karin en Geert die dachten weer aan The Prodigy. I'm a Dat is inderdaad ook redelijk toepasselijk, Firestarter. Dan was er ook Steve, die heeft zich vooral gericht op de excuses van de wandelaar. Ja, ik hoop wel persoonlijk dat die wandelaar het wel niet meer opnieuw doet. Maar Matthias die heeft het volgens mij perfect samengevat. Want hoe noem je een drolletje dat heel het bos in brand zet? Juist ja, een fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Dive Into Me en het liefst niet Drive Into Me. Wees voorzichtig als je onderweg bent. Ik heb nog iets leuks. Ik heb nog twee tickets liggen voor Camping Kids Club dit weekend en die gaan zo meteen de deur uit.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Top!
2: Het is 6 uur geworden. Je krijgt de hoogtepunten van het nieuws van Niels. Een goeie avond, Niels.
3: Een goeie avond. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
4: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wet mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
5: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
3: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoese.
6: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
3: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de snelste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
2: Het is erg druk onderweg, daarom beperk ik mij tot de files van 25 minuten en meer. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je 50 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook richting Antwerpen problemen op de E19, drie kwartier tussen Zemst en Rumst. Op de A12 verlies je een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook op de E17 een half uur tussen Hazonk en Antwerpen-West. Richting Lummen dan op de E314 een half uur aanschuiven tussen Herent en Aarschot. En ook richting Nederland op de E314 een half uur file tussen Genk-Oost en de grens met Nederland komt daar door een ongeval.
1: Dit is Top! Louis Bernard.
2: Ik heb dit uur nog een goede tip voor polstokspringers en geef daarnaast nog iemand een goed en misschien wel licht aangebrand weekendplan.

Ze zijn fel begeerd, die tickets voor Camping Kitsch Club. Ik ben hier op Top ook al heel wat duo-tickets weggegeven, maar ik heb hier naast mij ons allerlaatste duo-ticket liggen. En dat kan zo meteen van jou zijn. Ik vertel je wat je daarvoor moet doen na deze van Marshmello.

Een other drink, dat zal zeker en vast ook gebeuren dit weekend. Top! Want dit weekend is er natuurlijk Camping Kitsch Club op de Lange Munten in Kortrijk. En jij kan daarheen gaan. Want ik heb hier ons allerlaatste duo-ticket voor Camping Kitsch Club liggen. Daarna zijn er geen meer in onze kluis. En je maakt dus kans op dat duo-ticket. Maar daarvoor moet je wel iets doen. Daarvoor moet je kunnen bewijzen dat jij een kenner bent en weet wie er allemaal op de line-up staat. Want ik zoek nu een Nederlandse groep die je kent van deze schaamteloze hit. Dat kan je natuurlijk meezingen. Maar kan je mij ook de naam geven van deze Nederlandse groep? Ja, weet jij het antwoord? Stuur het dan door via de Top Radio BR. Dan ga jij misschien wel naar Camping

0: op zoek naar de naam van deze Nederlandse groep. Die zullen komend weekend voor sfeer zorgen op Camping Kitsch Club. En jij kan daar ook bij zijn als jij de naam van deze groep doorstuurt via de Top Radio B-app.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Summer Beat. Er waren heel wat luisteraars die heel graag dat allerlaatste duo-ticket wilden voor Camping Kitsch Club. Maar ik heb Sven aan de lijn. Goedenavond, Sven.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, dat duo-ticket kan natuurlijk voor jou zijn, maar daarvoor moest je wel nog iets doen. Je zingt al mee ook. Ja, je bent al in de juiste sferen. Maar jij moet me wel nog vertellen, wat is de naam van die band?
1: Even serieus.
0: Ja, inderdaad, even serieus. Wat is de naam van die band?
1: Even serieus.
0: Ah, ja, ja. Tuurlijk, Sven. Ja, tuurlijk. Even serieus, die staan daar ook op Camping Kitsch Club komend weekend. Ben je er ooit al geweest?
1: Ja, ik ben er al 2 of 3 jaar geleden geweest.
0: Oké, kijk, dan heb ik heel fijn nieuws. Dan kan je gewoon dit jaar opnieuw gaan, als dat niet fijn is.
1: Ja, super.
0: Ja, heb je al een idee wie je gaat meenemen?
1: Ja, mijn vrouw uiteraard.
0: Ah, vertel.
1: Ja, we zijn ook morgen 10 jaar getrouwd, dus dat zal wel een leuk feestje worden, denk ik.
0: Dat ben ik zelf zeker. Kijk, Sven, geniet er daarvan en amuseer je.
1: Alles.

0: En tippen voor polstokspringers, die krijgen zo meteen. Eerst nog even kijken waar er files staan. Dat zijn er op dit moment nog 6 van meer dan 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het nog steeds druk. Je verliest er een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook richting Antwerpen op de E17 een dik half uur aanschuiven tussen Hazonk en Antwerpen-West. 35 minuten file tussen, op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34 ook dik 20 minuten file tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E313 richting Antwerpen tot slot ook een 20-tal minuten extra tussen Maashoven en Antwerpen-Oost.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Weekend allemaal, polstokfenomeen Armand Duplantis. Ja, het is een naam waar je ooit wel eens van gehoord hebt. Hij heeft opnieuw deelgenomen aan het Europees kampioenschap atletiek en dat is redelijk goed gegaan ook. Hij is daar opnieuw als eerste over het hoogste lat gegaan. Maar dat is niet volledig volgens plan verlopen. Nee, hij heeft daar iets gedaan en Duplantis zelf noemt het domste wat hij ooit heeft gedaan. Ja, hij heeft net voor hij moest gaan sporten, net voor die finale, heeft hij tikki masala gegeten. Als je dat gerechtje kent, dan weet je dat dat een klein beetje op de maag kan liggen. Dat is soms een beetje pikant. Maar Duplantis dacht, wel, ik doe er gewoon de saus af en dan komt dat allemaal wel goed. Maar het kwam dus niet goed en Duplantis moest meerdere keren naar het toilet. Niet echt ideaal als je een finale moet doen in het polstok springen. Maar goed, het is toch goed gegaan, want hij heeft nog steeds die gouden medaille te pakken gekregen. Is wel niet voor een nieuw wereldrecord gegaan. Dat wel niet, ja. Ik vermoed dat Duplantis nog niet meteen tikki masala gaat eten. Misschien in het vervolg gewoon een wit boterhammetje met confituur. Wat denk je?

0: trading with money.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Our Dreams!
12: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

alles behalve een ordinary dag voor Reggie. Want vandaag heeft hij aangekondigd dat hij opnieuw papa wordt. En als Reggie iets doet, dan doet hij dat goed natuurlijk. Want hij wordt niet voor één keer papa, maar meteen nog voor twee keer. Want zijn vrouw Christel is zwanger van een tweeling. Dat is natuurlijk heel leuk nieuws, maar dat lijkt mij ook redelijk pittig. Zeker als je dan nog eens elk weekend ergens op een podium staat. Maar als er één man is die dat kan, dan is het toch wel Reggie, toch?

0: Het zou misschien wel de ideale soundtrack kunnen zijn voor vandaag, deze Kulsh en Grey, maar daar komt meteen ook verandering in.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ja, dan gaat die zon weer beginnen schijnen, want we gaan hier weer shuffelen doorheen onze Summer Beat 1000. Dat is de lijst met de meest zonnige en zomerse nummers van Top. En ik zie dat er heel wat leuks tussen staat. Ik zie dat je lekker blijft plakken met Glue. Ik zie ook dat je een tripje maakt naar Curaçao samen met Jerry Ropero. Maar beginnen na 7 uur doen we met dit. Geef toe, je ziet toch meteen gewoon de zon als je dit hoort. Het is Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Zometeen is weer zon. En nu nog Eva Max. Geniet nog van

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
3: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
5: Onder de mensen op de grond, met vele materialen op de grond, zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming en ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors, ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie, om het terrein zo wit mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt, hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde, Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
7: Takenhill.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL.
9: Love to see you shine.
10: Oh, ons CW-fotoboek is er.
11: Mag ik eens kijken?
10: Wauw. Oh, weet je dit nog?
11: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
12: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
15: Ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
17: Woehoe, mijn energierekening.
15: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goede avond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door de vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
4: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op Schaamteloos.

0: headlines.
1: Goedenavond. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Dorien Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
2: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij en in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht, dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
1: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politieinspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

You know, I want your money.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?